0: vanwege een grote fraudezaak vastzit. De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro is de uitdager van de huidige president Lula in de verkiezingen van volgende maand. Met het geld zou Bolsonaro een film over zijn vader hebben gefinancierd. Die wordt nu voorlopig niet vertoond. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. De regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië raakte rond 7:15 een metalen voorwerp op de rails. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Het voorval deed zich voor tijdens een zwemuur van een school voor speciaal onderwijs, zo meldt Omroep Gelderland. Over de toedracht en de leeftijd en identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. De 58-jarige Zwitser is in een ziekenhuis opgenomen. De politie onderzocht aanvankelijk of de man wellicht door toedoen van iemand anders was gevallen, maar sluit dat nu na onderzoek uit. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio.
3: De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro is de uitdager van de huidige president Lula in de verkiezingen van volgende maand. Met het geld zou Bolsonaro een film over zijn vader hebben gefinancierd. Die wordt nu voorlopig niet vertoond. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. De regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië raakte rond 7:15 een metalen voorwerp op de rails. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Het voorval deed zich voor tijdens een zwemuur van een school voor speciaal onderwijs, zo meldt Omroep Gelderland. Over de toedracht en de leeftijd en identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. De 58-jarige Zwitser is in een ziekenhuis opgenomen. De politie onderzocht aanvankelijk of de man wellicht door toedoen van iemand anders was gevallen, maar sluit dat nu na onderzoek uit. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

En op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radio nieuws op A1 Radio. De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro is de uitdager van de huidige president Lula in de verkiezingen van volgende maand. Met het geld zou Bolsonaro een film over zijn vader hebben gefinancierd. Die wordt nu voorlopig niet vertoond. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. De regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië raakte rond 7:15 een metalen voorwerp op de rails. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Het voorval deed zich voor tijdens een zwemuur van een school voor speciaal onderwijs, zo meldt Omroep Gelderland. Over de toedracht en de leeftijd en identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. De 58-jarige Zwitser is in een ziekenhuis opgenomen. De politie onderzocht aanvankelijk of de man wellicht door toedoen van iemand anders was gevallen, maar sluit dat nu na onderzoek uit. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio.
3: De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro is de uitdager van de huidige president Lula in de verkiezingen van volgende maand. Met het geld zou Bolsonaro een film over zijn vader hebben gefinancierd. Die wordt nu voorlopig niet vertoond. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. De regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië raakte rond 19:15 een metalen voorwerp op de rails. Vier wagons liepen uit de rails en één wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Het voorval deed zich voor tijdens een zwemuur van een school voor speciaal onderwijs, zo meldt Omroep Gelderland. Over de toedracht en de leeftijd en identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. De 58-jarige Zwitser is in een ziekenhuis opgenomen. De politie onderzocht aanvankelijk of de man wellicht door toedoen van iemand anders was gevallen, maar sluit dat nu na onderzoek uit. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. VVD-fractievoorzitter Brekelmans is ontevreden over de uitgelekte Prinsjesdagplannen. Daaruit blijkt dat volgend jaar de koopkracht licht daalt van de meeste Nederlanders. Vooral hogere middeninkomens en hoge inkomens zouden er 0,2% op achteruit gaan. Brekelmans vindt dat de plannen moeten worden aangepast als dit de definitieve cijfers zijn. Hij stoort zich er met name aan dat werkenden er meer op achteruit gaan dan mensen met een uitkering. Volgens hem moet werken juist lonen. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo ligt nu al boven de 7000. Ruim 3300 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het is de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Het virus is nu vastgesteld in 7 provincies. In de noordelijke provincie South Ubangi overleed een 23-jarige man na besmetting. 38 mensen zitten er in quarantaine. Het virus kan zich verder verspreiden naar de buurlanden. Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft tientallen documenten over waarschuwingen voor de aanslagen van 11 september 2001 vrijgegeven. De documenten dateren van 1998 tot en met de dag na de aanslagen en gaan over terreurorganisatie Al-Qaeda. In 1998 werd al gewaarschuwd dat Al-Qaeda mogelijk een vliegtuig vol explosieven in een Amerikaanse stad zou laten neerstorten. In 2001 stond in een rapport dat Osama bin Laden vastbesloten was om de Verenigde Staten aan te zullen vallen. Saoedi-Arabië heeft de VS gevraagd luchtaanvallen uit te voeren op de door Iran gesteunde Houthis in Jemen. Kroonprins Mohammed bin Salman zou dat gisteren 2 keer hebben gevraagd aan president Trump. Die wil voorlopig niet rechtstreeks militair ingrijpen tegen de Houthis. De VS voeren wel de steun aan Saoedi-Arabië op, onder meer met inlichtingen. De Houthis rukken op richting de belangrijke zeestraat Bab el-Mandab, die cruciaal is voor de wereldhandel en de Saoedische olie-export. Dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten geldt code geel wegens dichte mist. Later breekt de zon geregeld door en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.
3: With a big black horse and a cherry tree.
1: En deze. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.
3: A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedemorgen.
0: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding tijdelijk gesloten na een droneaanval. De Oost-Westleiding kan dagelijks 4 tot 5 miljoen vaten olie vervoeren. De aanval zou vanuit Irak zijn uitgevoerd, maar dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. Tegelijk verstevigen Houthi-strijders hun positie bij een belangrijke vaarroute door de Rode Zee. Door de oplopende spanningen is de olieprijs tot boven de $100 gestegen. Bij nieuwe Russische droneaanvallen op Kiev zijn 2 mensen omgekomen. 2 tankstations werden geraakt en ook een appartementencomplex liep schade op. Elders in Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden. Oekraïne voerde ondertussen aanvallen uit op onder meer Russische olie- en logistieke doelen. Daarbij kwamen volgens regionale Russische bestuurders zeker 3 mensen om het leven. VVD-fractievoorzitter Brekelmans is ontevreden over de uitgelekte Prinsjesdagplannen. Daaruit blijkt dat volgend jaar de koopkracht licht daalt van de meeste Nederlanders. Vooral hogere middeninkomens en hoge inkomens zouden er 0,2% op achteruit gaan. Brekelmans vindt dat de plannen moeten worden aangepast als dit de definitieve cijfers zijn. Hij stoort zich er met name aan dat werkenden er meer op achteruit gaan dan mensen met een uitkering. Volgens hem moet werken juist lonen. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo ligt nu al boven de 7000. Ruim 3300 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het is de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Het virus is nu vastgesteld in 7 provincies. In de noordelijke provincie South Ubangi overleed een 23-jarige man na besmetting. 38 mensen zitten er in quarantaine. Het virus kan zich verder verspreiden naar de buurlanden. Dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten geldt code geel wegens dichte mist. Later breekt de zon geregeld door en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
0: A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: Radio.
1: Goedemorgen.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Je luistert naar A1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
3: Dit is Jos Thuisstra met het radionieuws op A1 Radio. Na het zware busongeluk met een Nederlands reisgezelschap in Zwitserland liggen nog 10 mensen met middelzware tot zware verwondingen in het ziekenhuis. 5 inzittenden kwamen om het leven en 40 mensen raakten gewond. Zeker 8 slachtoffers hebben het ziekenhuis inmiddels verlaten. De eerste 8 reizigers kunnen mogelijk dit weekend naar Nederland terugkeren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De koopkracht van Nederlandse huishoudens daalt volgend jaar gemiddeld met 0,1%. Dat blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken. Lage inkomens en gepensioneerden gaan er licht op vooruit, terwijl midden- en hogere inkomens iets verliezen. De zorgpremie stijgt naar verwachting met ongeveer 10 euro per maand. Ook gaat het eigen risico omhoog naar 400 euro. Dinsdag worden de plannen officieel gepresenteerd. Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding tijdelijk gesloten na een droneaanval. De Oost-West-leiding kan dagelijks 4 tot 5 miljoen vaten olie vervoeren. De aanval zou vanuit Irak zijn uitgevoerd, maar dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. Tegelijk verstevigen Houthi-strijders hun positie bij een belangrijke vaarroute door de Rode Zee. Door de oplopende spanningen is de olieprijs tot boven de $100 gestegen. Bij nieuwe Russische droneaanvallen op Kiev zijn 2 mensen omgekomen. 2 tankstations werden geraakt en ook een appartementencomplex liep schade op. Elders in Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden. Oekraïne voerde ondertussen aanvallen uit op onder meer Russische olie- en logistieke doelen. Daarbij kwamen volgens regionale Russische bestuurders zeker 3 mensen om het leven. Dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten geldt code geel wegens dichte mist. Later breekt de zon geregeld door en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Radio. Goedemorgen.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
3: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
3: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
4: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. Na het zware busongeluk met een Nederlands reisgezelschap in Zwitserland liggen nog 10 mensen met middelzware tot zware verwondingen in het ziekenhuis. 5 inzittenden kwamen om het leven en 40 mensen raakten gewond. Zeker 8 slachtoffers hebben het ziekenhuis inmiddels verlaten. De eerste 8 reizigers kunnen mogelijk dit weekend naar Nederland terugkeren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De koopkracht van Nederlandse huishoudens daalt volgend jaar gemiddeld met 0,1%. Dat blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken. Lage inkomens en gepensioneerden gaan er licht op vooruit, terwijl midden- en hogere inkomens iets verliezen. De zorgpremie stijgt naar verwachting met ongeveer 10 euro per maand. Ook gaat het eigen risico omhoog naar 400 euro. Dinsdag worden de plannen officieel gepresenteerd. Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding tijdelijk gesloten na een droneaanval. De Oost-Westleiding kan dagelijks 4 tot 5 miljoen vaten olie vervoeren. De aanval zou vanuit Irak zijn uitgevoerd, maar dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. Tegelijk verstevigen Houthi-strijders hun positie bij een belangrijke vaarroute door de Rode Zee. Door de oplopende spanningen is de olieprijs tot boven de $100 gestegen. Bij nieuwe Russische droneaanvallen op Kiev zijn 2 mensen omgekomen. 2 tankstations werden geraakt en ook een appartementencomplex liep schade op. Elders in Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden. Oekraïne voerde ondertussen aanvallen uit op onder meer Russische olie- en logistieke doelen. Daarbij kwamen volgens regionale Russische bestuurders zeker 3 mensen om het leven. Dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten geldt code geel wegens dichte mist. Later breekt de zon geregeld door en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: A1 Radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: AE Radio.
0: AE Radio, goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is hier.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstaan met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding stilgelegd na een

0: droneaanval vanuit Irak. Wie erachter zit is nog onbekend. De Indiase premier Modi en de Chinese president Xi Jinping spreken elkaar vandaag tijdens de BRICS-top in New Delhi. Het is het eerste bezoek van Xi aan India in 7 jaar. Na het zware busongeluk met een Nederlands reizigersgezelschap in Zwitserland liggen nog 10 mensen met middelzware tot zware verwondingen in het ziekenhuis. De koopkracht van Nederlandse huishoudens daalt volgend jaar gemiddeld met 0,1%. Dat blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken. Het weer. In het oosten en zuidoosten geldt code geel wegens dichte mist. Later breekt de zon geregeld door en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op A1 Radio. Oekraïne gaat volgens de VN de zwaarste winter tegemoet sinds het begin van de Russische invasie in 2022. Dat zei een hoge functionaris van die organisatie tegen de BBC. Als stroom en water uitvallen zou een humanitaire ramp dreigen. Rusland en Oekraïne hebben de afgelopen maanden beide het aantal luchtaanvallen opgevoerd en ontkennen ook allebei dat ze daarbij opzettelijk burgerinfrastructuur proberen te raken. Rusland zet steeds snellere drones in, met name rond Kiev. Steeds meer gemeenten ervaren overlast door mensen die sluiproutes nemen via navigatie-apps, dat meldt RTL Nieuws. Bij files en werkzaamheden worden vaak de officiële omleidingen genegeerd en dat leidt tot overlast in bijvoorbeeld smalle dorpsstraten. Contact hierover met de makers van navigatie-apps zoals Google en Waze heeft nog niet tot oplossingen geleid. Gemeenten proberen nu soms die sluiproutes te blokkeren met wegversperringen en verkeersregelaars. Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding stilgelegd na een droneaanval vanuit Irak. Wie erachter zit is nog onbekend. Irak heeft een militaire commandant ontslagen en een grensovergang met Iran gesloten. Tegelijk hebben Houthi-strijders een strategisch eiland bij de toegang tot de Rode Zee ingenomen. Daardoor staan de twee belangrijkste olieroutes onder druk. De olieprijs ligt inmiddels boven de $100 per vat. En de Indiaanse premier Modi en de Chinese president Xi Jinping spreken elkaar vandaag tijdens de BRICS-top in New Delhi. Het is het eerste bezoek van Xi aan India in 7 jaar. De betrekkingen zijn verbeterd sinds beide landen troepen terugtrokken van enkele betwiste grensgebieden. Toch blijven er spanningen over de grens, handel en de Chinese militaire samenwerking met Pakistan. Het weer, na een grijze start vandaag een mix van wolken en zon, en tot vanavond blijft het droog. De maxima liggen tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files, met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio. En deze... Radio, de stem van jouw regio.
0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
2: Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 12 september organiseert muziekvereniging Crescendo vanaf 4 uur 's middags samen met de lokale horeca en foodondernemers het proefevenement Bourgondisch Voorthuizen. En dat is nu dus voor de 13e keer. Net als op de vorige edities zullen de deelnemers hun beste bandje voorzetten en u alleen het beste, mooiste en het lekkerste uit hun keuken opdienen. Een uniek evenement in Voorthuizen waar je Bourgondisch kunt genieten. Voor meer informatie kijk je op bourgondischvoorthuizen.nl. Op zaterdag 12 september verandert het centrum van Barneveld in één groot golfterrein. Tijdens de Rotary Dorpsgolf spelen teams tussen de winkels door van 10:30 tot 5. De eerste ronde begint om 10:30 bij Stationsweg 6, dus neem daar gerust een kijkje. Aan het eind van de middag is er van 4 tot 9 een muziektentfestival in de muziektent. En wie pech had met zijn hole-in-one, om 3 uur is de Bad Eendjesrace aan de Koewei. Kortom, zaterdag 12 september is Barneveld the place to be. Meer informatie vind je op de evenementenkalender van de gemeente Barneveld. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 26 september kun je vanaf 9 uur 's ochtends deelnemen aan de Groot Boeschoten Trail and Walk vanaf camping De Zanderij in Voorthuizen. Het natuurgebied Boeschoten van Staatsbosbeheer staat bekend als de entree van de Veluwe. Hier ontvouwt zich het begin van de Veluwe vanuit het westen naar het oosten. De bossen strekken zich uit tot aan Speult, Huinen en Garderen. De schaapskooien van Groot en Klein Boeschoten bevinden zich sinds 1800 in dit deel van de Veluwe, grenzend aan het dorp Voorthuizen waar je kunt starten en finishen. Alle afstanden komen langs deze unieke natuurplaats. En die is gemakkelijk bereikbaar voor supporters en bezoekers. Net nabij de schaapskooi zal er een verzorgingspost worden ingericht. Voor meer informatie kijk je op onze Facebookpagina of op kernadventures.nl. In Garderen staat het weekend van 12 september helemaal in het teken van sport en muziek. De Ermeloze Fietssensatie organiseert een graveltocht door het buitengebied van 10 tot 5. Ook de Veluwse Klompentocht vertrekt van 10:30 vanaf de Putterweg. 'S Avonds is er van 5 tot 11 live in de woods aan de Apeldoornse straat. En op zondag komt er nog een Gooise rally langs in het buitengebied. Kortom, of je nu fietst, rent of gewoon wilt genieten, Garderen heeft het dit weekend. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Oekraïne gaat volgens de VN de zwaarste winter tegemoet sinds het begin van de Russische invasie in 2022. Dat zei een hoge functionaris van die organisatie tegen de BBC. Steeds meer gemeenten ervaren overlast door mensen die sluiproutes nemen via navigatie-apps. Dat meldt RTL Nieuws. Bij files en werkzaamheden worden vaak de officiële omleidingen genegeerd. Saoedi-Arabië heeft een belangrijke olie

pijpleiding stilgelegd na een droneaanval vanuit Irak. Wie erachter zit is nog onbekend. En de Indiaanse premier Modi en de Chinese president Xi Jinping spreken elkaar vandaag tijdens de BRICS-top in New Delhi. Het is het eerste bezoek van Xi aan India in 7 jaar. Het weer, na een grijze start vandaag een mix van wolken en zon, en tot vanavond blijft het droog. De maxima liggen tussen de 20 en 22 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Testing, testing, 1, 2, 1, 2, testing, 1, 2, in...

0: break out if you want to. We just gonna keep going till the lights go out.
1: Click.
0: Baby, you're the greatest.
2: A1 Radio.
3: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
2: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en...

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Doe jij mee met de toertocht van de wielerronde van Hoevelaken op zaterdag 29 augustus? Je kunt kiezen tussen een mooie stadsfietsentocht van 40 kilometer of een racefietstocht over de prachtige Veluwe van 83 kilometer. Je start vanaf Fletcher Hotel de Klepperman en wordt na de rit onthaald door het publiek over het parcours van de wielerronde van Hoevelaken. Vanaf 10:30 ochtends is het inschrijven voor de stadsfietsen en vanaf 11:30 voor de racefietsers. Voorinschrijven kan ook via wielerrondevanhoevelaken.nl. Voor iedere deelnemer is er een gave bidon en een toffe belevenis. Je kunt de tochten blijven rijden op iedere zaterdag tot en met 31 oktober 2026. De stichting True Colors Nunspeet organiseert iedere eerste woensdag van de maand het True Colors Café. Dat is een ontmoetingsplek waar iedereen zichzelf kan zijn. Het is in Grand Café onder de toren aan de Dorpstraat 8 en het duurt van 9:30 tot 10:30 s'avonds. De stichting zet zich in voor meer acceptatie en zichtbaarheid van de LHBTIQA+ gemeenschap en wil bijdragen aan een inclusieve samenleving. Iedereen is welkom en er geldt geen leeftijdsgrens. De toegang is gratis, drankjes zijn voor eigen rekening en alcohol wordt alleen geschonken aan bezoekers van 18 jaar en ouder. De resterende data voor dit jaar 2026 zijn 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november en tenslotte 2 december. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op 18, 19 en 20 september is het tijd voor de Floralia in Voorthuizen. De start is op vrijdag 18 september tussen 2 en 4 uur 's middags met het kindermozaïeksteken op het Bunkmanplein. Maak je eigen tableautje of versier je skelter of fiets met dahlia's. Zet je gemaakte tableau in de tuin of maak hem vast op je fiets en rijd mee met de optocht van zaterdag. Voor alle informatie kijk je op floraliavoorthuizen.nl. Op zaterdag 12 september is het Open Monumentendag in Putten. Historische gebouwen doen hun deuren open en er is van alles te ontdekken. In de Oude Kerk is de expositie over tekenmeester Cornelis Jetsus te zien. Wie liever buiten is, fietst langs het Putter Stoomgemaal dat die dag draait. En wijnliefhebbers rijden door naar de Wijngaard, waar een open dag op het programma staat. Je hebt dus een vol programma. Monumenten, geschiedenis en een glaasje wijn. Check voor tijden de agenda van VVV Putten. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Goedemorgen. Je luistert naar AE Radio.
3: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
3: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
4: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op A1 Radio. In de Golf van Mexico is het Mexicaanse staatsoliebedrijf Pemex bezig met het dichten van een lek in een oliepijpleiding. Dat lek werd donderdag ontdekt. Ook de Mexicaanse marine is ingezet. Volgens de autoriteit is de kans klein dat de olievlek de kust of een ander kwetsbaar gebied bereikt. Olievervuiling door Pemex komt vaker voor. In februari raakte 600 kilometer strand vervuild. Er zijn nu geen details vrijgegeven over de grootte van het lek. Oekraïne gaat volgens de VN de zwaarste winter tegemoet sinds het begin van de Russische invasie in 2022. Dat zei een hoge functionaris van die organisatie tegen de BBC. Als stroom en water uitvallen zou een humanitaire ramp dreigen. Rusland en Oekraïne hebben de afgelopen maanden beide het aantal luchtaanvallen opgevoerd en ontkennen ook allebei dat ze daarbij opzettelijk burgerinfrastructuur proberen te raken. Rusland zet steeds snellere drones in, met name rond Kiev. Steeds meer gemeenten ervaren overlast door mensen die sluiproutes nemen via navigatie-apps, dat meldt RTL Nieuws. Bij files en werkzaamheden worden vaak de officiële omleidingen genegeerd. En dat leidt tot overlast in bijvoorbeeld smalle dorpsstraten. Contact hierover met de makers van navigatie-apps zoals Google en Waze heeft nog niet tot oplossingen geleid. Gemeenten proberen nu soms die sluiproutes te blokkeren met wegversperringen en verkeersregelaars. En op het Rembrandtsplein in Amsterdam is vannacht een man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens AT5 werd de man even voor 3 uur vannacht gevonden en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 2 verdachten aangehouden en onderzoekt of zij bekenden van het slachtoffer zijn. Gisteravond, even na 10 uur, was er ook een steekpartij in Zuidoost. In verband daarmee is de politie nog op zoek naar meerdere verdachten. Het weer, hier en daar is nu de zon te zien, maar vanuit het noordwesten raakt het vanmiddag steeds meer bewolkt. Wel blijft het bijna overal droog tot later vanavond. De maxima liggen tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
5: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
3: AE Radio, goedemorgen.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Franse politie vermoedt dat sabotage mogelijk heeft geleid tot het ontsporen van de trein in Normandië tussen Rouen en Caen gisteravond. Dat meldde een bron bij de politie aan persbureau AFP. Veel artsen proberen bij het voorschrijven van medicijnen zoveel mogelijk rekening te houden met het milieu, maar dat blijkt in de praktijk lastig te zijn. Dat heeft het UMCG onderzocht, meldt de NOS. In de Golf van Mexico is het Mexicaanse staatsoliebedrijf Pemex bezig met het dichten van een lek in een oliepijpleiding. En in Nieuwdorp in Zeeland is vandaag de jaarlijkse Zeeuwse Veteranendag. Uit respect voor de veteranen hebben boeren hun omgekeerde Nederlandse vlaggen langs de A58 tijdelijk weggehaald. Het weer, hier en daar is nu de zon te zien, maar vanuit het noordwesten raakt het vanmiddag steeds meer bewolkt. Wel blijft het bijna overal droog tot later vanavond. De maxima liggen tussen de 20 en 22 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op A1 Radio. De Franse politie vermoedt dat sabotage mogelijk heeft geleid tot het ontsporen van de trein in Normandië tussen Rouen en Caen gisteravond. Dat meldde een bron bij de politie aan persbureau AFP. Op het spoor werd naar verluid een los spoorfragment gevonden. Bij de ontsporing raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 verkeert in kritieke toestand. Eerder werd de machinist gecheckt, maar die bleek niet onder invloed van drugs of alcohol. Veel artsen proberen bij het voorschrijven van medicijnen zoveel mogelijk rekening te houden met het milieu, maar dat blijkt in de praktijk lastig te zijn. Dat heeft het UMCG onderzocht, meldt de NOS. Er komt elk jaar zo'n 500.000 kilo aan medicijnrest in het riool terecht en zuiveringsinstallaties krijgen een groot deel daarvan niet uitgefilterd. Bijna alle artsen willen duurzamere keuzes maken. Die zijn vaak ook mogelijk, maar artsen zijn daar onvoldoende bekend mee. In de Golf van Mexico is het Mexicaanse staatsoliebedrijf Pemex bezig met het dichten van een lek in een oliepijpleiding. Dat lek werd donderdag ontdekt. Ook de Mexicaanse marine is ingezet. Volgens de autoriteit is de kans klein dat de olievlek de kust of een ander kwetsbaar gebied bereikt. Olievervuiling door Pemex komt vaker voor. In februari raakte 600 kilometer strand vervuild. Er zijn nu geen details vrijgegeven over de grootte van het lek. En in Nieuwdorp in Zeeland is vandaag de jaarlijkse Zeeuwse Veteranendag. Bij het Bevrijdingsmuseum daar zijn onder andere toespraken, een herdenking, een kranslegging en een concert. Uit respect voor de veteranen hebben boeren hun omgekeerde Nederlandse vlaggen langs de A58 tijdelijk weggehaald. Die hingen daar sinds kort weer uit onvrede over nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Het weer, hier en daar is nu de zon te zien, maar vanuit het noordwesten raakt het vanmiddag steeds meer bewolkt. Wel blijft het bijna overal droog tot later vanavond. De maxima liggen tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
5: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Franse politie vermoedt dat sabotage mogelijk heeft geleid tot het ontsporen van de trein in Normandië tussen Rouen en Caen gisteravond. Dat meldde een bron bij de politie aan persbureau AFP. Veel artsen proberen bij het voorschrijven van medicijnen zoveel mogelijk rekening te houden met het milieu, maar dat blijkt in de praktijk lastig te zijn. Dat heeft het UMCG onderzocht, meldt de NOS. In de Golf van Mexico is het Mexicaanse staatsoliebedrijf Pemex bezig met het dichten van een lek in een oliepijpleiding. En in Nieuwdorp in Zeeland is vandaag de jaarlijkse Zeeuwse Veteranendag. Uit respect voor de veteranen hebben boeren hun omgekeerde Nederlandse vlaggen langs de A58 tijdelijk weggehaald. Het weer, hier en daar is nu de zon te zien, maar vanuit het noordwesten raakt het vanmiddag steeds meer bewolkt. Wel blijft het bijna overal droog tot later vanavond. De maxima liggen tussen de 20 en 22 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op A1 Radio. De 5 dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn geïdentificeerd. Hun families zijn inmiddels ingelicht door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat om een 79-jarige vrouw uit Rotterdam, een 80-jarige vrouw uit Maastricht, een 71-jarige vrouw uit Haarlem, een 75-jarige vrouw uit Noord-Brabant en een 75-jarige man uit Groningen. Vanmorgen zijn de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het ongeluk weer per bus op weg gegaan naar huis. Volgens cijfers van United Consumers is diesel vandaag weer 2 cent duurder dan gisteren. De adviesprijs voor een liter ligt nu op 2,725 en dat is nog geen record. In april moest 2,82 euro worden afgetikt. Ook benzine werd vandaag wat duurder. De gemiddelde adviesprijs is nu iets meer dan 2,70. De voornaamste oorzaak van de duurdere brandstoffen ligt in de opgeleide vijandigheden tussen de VS en Iran. Op veel plekken buiten de snelwegen kan overigens wat minder duur worden getankt. De Franse politie vermoedt dat sabotage mogelijk heeft geleid tot het ontsporen van de trein in Normandië tussen Rouen en Caen gisteravond. Dat meldde een bron bij de politie aan persbureau AFP. Op het spoor werd naar verluid een los spoorfragment gevonden. Bij de ontsporing raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 verkeert in kritieke toestand. En de Amerikaanse president Trump heeft vanmorgen in Dublin gezegd dat hij geen problemen wil veroorzaken, maar graag een verenigd Ierland zou zien. Hij brengt een 2-daags bezoek aan de Republiek Ierland. De president meldde verder dat de relatie tussen de VS en Ierland nog nooit zo goed geweest is als nu. Hij zei erbij dat die relatie zeer winstgevend is voor Ierland, maar minder voor de Verenigde Staten. Hij reist later door naar een groot Iers open golftoernooi. Het weer, hier en daar is nu de zon te zien, maar vanuit het noordwesten raakt het vanmiddag steeds meer bewolkt. Wel blijft het bijna overal droog tot later vanavond. De maxima liggen tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
5: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
5: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De 5 dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn geïdentificeerd. Hun families zijn inmiddels ingelicht door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens cijfers van United Consumers is diesel vandaag weer 2 cent duurder dan gisteren. De adviesprijs voor een liter ligt nu op 2,725 en dat is nog geen record. In april moest 2,82 worden afgetikt. De Franse politie vermoedt dat sabotage mogelijk heeft geleid tot het ontsporen van de trein in Normandië tussen Rouen en Caen gisteravond. En de Amerikaanse president Trump heeft vanmorgen in Dublin gezegd dat hij geen problemen wil veroorzaken, maar graag een verenigd Ierland zou zien. Hij brengt een 2-daags bezoek aan de Republiek Ierland. Het weer, hier en daar is nu de zon te zien, maar vanuit het noordwesten raakt het vanmiddag steeds meer bewolkt. Wel blijft het bijna overal droog tot later vanavond. De maxima liggen tussen de 20 en 22 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio, jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid, van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op A1 Radio. Komend jaar flink meer inkomstenbelasting voor mensen die werken. Dat blijkt uit een analyse van de plannen voor Prinsjesdag door RTL Nieuws. Het gaat om 4 miljard euro volgend jaar en daarna loopt dat op tot jaarlijks 8 miljard. Plannen van het kabinet om de koopkracht te repareren helpen daar weinig tegen. Vooral de verhoging van de eerste en tweede belastingschijf tikken aan. Naar verwachting gaan alleen mensen met lage inkomens en gepensioneerden er gemiddeld iets op vooruit. CDA-staatssecretaris Boswijk van Defensie heeft plannen voor een nieuwe opkomstplicht gedeeld met de Tweede Kamer. De dienstplicht bestaat nog altijd in Nederland, maar de opkomstplicht werd in 1997 opgeschort. Nu zijn er plannen voor een selectieve opkomstplicht, afhankelijk van de behoefte aan dienstplichtigen. Het onderwerp ligt gevoelig, maar kan noodzakelijk zijn in verband met de internationale veiligheidssituatie of bij nieuwe taken voor Defensie. De 5 dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn geïdentificeerd. Hun families zijn inmiddels ingelicht door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat om een 79-jarige vrouw uit Rotterdam, een 80-jarige vrouw uit Maastricht, een 71-jarige vrouw uit Haarlem, een 75-jarige vrouw uit Noord-Brabant en een 75-jarige man uit Groningen. Vanmorgen zijn de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het ongeluk weer per bus op weg gegaan naar huis. Volgens cijfers van United Consumers is diesel vandaag weer 2 cent duurder dan gisteren. De adviesprijs voor een liter ligt nu op 2,725 en dat is nog geen record. In april moest 2,82 worden afgetikt. Ook benzine werd vandaag wat duurder. De gemiddelde adviesprijs is nu iets meer dan 2,70. Op veel plekken buiten de snelwegen kan overigens wat minder duur worden getankt. Het weer tot later vanavond is het bijna overal droog met soms wat zon. Vanuit het noordwesten toenemende bewolking en temperaturen tot 22 graden. Morgen koeler en meer regen. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn en dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
4: A1 Radio, goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is

omgeving. Volg ons op Facebook. Facebook.com/A1Mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

families zijn inmiddels ingelicht door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens cijfers van United Consumers is diesel vandaag weer 2 cent duurder dan gisteren. De adviesprijs voor een liter ligt nu op 2,725 en dat is nog geen record. In april moest 2,82 euro worden afgetikt. Het weer, tot later vanavond is het bijna overal droog met soms wat zon. Vanuit het noordwesten toenemende bewolking en temperaturen tot 22 graden. Morgen koeler en meer regen. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op A1 Radio. De Nederlandse kustwacht heeft al sinds vanmorgen vroeg te maken met een storing in de radiocommunicatie. Dat komt door geplande onderhoudswerkzaamheden waarbij iets mis is gegaan. De VHF-marifoonverbinding is onbetrouwbaar. Het kustwachtcentrum is wel telefonisch bereikbaar. De kustwacht kan geen veiligheidsberichten voor de scheepvaart versturen en krijgt hulp van onder meer de KNRM en de Duitse en Belgische kustwacht om noodkanaal 16 te beluisteren. Gisteravond is een 41-jarige man uit Geffen in Brabant aangehouden die met een grote hoeveelheid zwaar illegaal vuurwerk rondreed in een bestelbus. Na controle van zijn bus bleek in een loods die de man huurde nog veel meer van het spul te liggen. En daar werden ook nog drugs en airsoftwapens gevonden, meldt Omroep Brabant. Dat zijn replica's van echte wapens waarmee plastic balletjes kunnen worden afgeschoten. Voor het bezit en gebruik ervan gelden strenge regels. Komend jaar flink meer inkomstenbelasting voor mensen die werken. Dat blijkt uit een analyse van de plannen voor Prinsjesdag door RTL Nieuws. Het gaat om 4 miljard euro volgend jaar en daarna loopt dat op tot jaarlijks 8 miljard. Plannen van het kabinet om de koopkracht te repareren helpen daar weinig tegen. Vooral de verhoging van de eerste en tweede belastingschijf tikken aan. En er is opnieuw brand geweest in een loods van wapenfabrikant Emco in Bulgarije, waar munitie lag opgeslagen. Daarbij raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade aangericht. Begin vorige maand was het ook al raak in een andere loods van het bedrijf. De oorzaak van beide branden is nog niet duidelijk, maar volgens Bulgaarse media zou Rusland ermee te maken hebben. De Bulgaarse minister van Binnenlandse Zaken wil de beveiliging van dit soort bedrijven nu aanscherpen. Het weer tot later vanavond is het bijna overal droog met soms wat zon. Vanuit het noordwesten toenemende bewolking en temperaturen tot 22 graden. Morgen koeler en meer regen. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
5: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
5: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

Hallo. Oh, wie is mijn... Ja, hij doet het. Goedendag allemaal. Welkom bij Sportmatinee in de middag bij A1 Radio. En ja, we zijn wat later begonnen deze middag. Omdat er even wat manschappen ingeroepen moesten worden. Dus dat is inmiddels geregeld. We hebben wat wedstrijden staan voor vandaag. Even kijken, Hoevelaken tegen SDCP. Daar staat Willem. Zeewolde tegen Veense Boys. Die gaan we ook verslaan. En ASV Dronten NSC, die wordt hem niet. Want Jan heeft zich helaas ziek gemeld. Dus dat gaat niet door. Maar de andere wedstrijden wel. Even kijken. De Hoevelaken is inmiddels net een kwartiertje bezig als het goed is. Dus gaan we zo even bellen met Willem om te kijken hoe het daar gaat. En de andere wedstrijd weet ik niet hoe laat die begint. Weet jij dat, Jeroen? Toevallig? Nee, Zeewolde tegen Veense Boys. Nou, dan moeten we straks ook maar even Kees bellen en vragen hoe het daar gaat. Dus dat is qua de wedstrijden vanmiddag. Verder natuurlijk veel muziek. We hebben lekkere nummers klaarstaan voor je. Ja, Jeroen heeft wel eentje klaarstaan. Dat is Can You Feel It van The Jacksons.

0: Oh, winnaar.
1: Hey,
0: Wim.
1: Hij speelt op zaterdag altijd bij de kaboutertjes van CVV, hè?
0: Oké. Geen idee. Nou, leuk dat je erbij bent, Wim. Waar sta jij nu?
1: Ik sta bij de laatste bekerwedstrijd van Hoevelaken tegen Putten 2.
0: Oh, ja.
1: En kwart voor drie begonnen, is een klein half uurtje gespeeld, 0-0. Ja, Hoevelaken kan in de beker niet zoveel meer bereiken na een puntje tegen Rood-Wit 0-0 en 3-0 verlies tegen EFC. Ja. Dus dit is eigenlijk voor ons een laatste oefenwedstrijd. Volgende week de start van de competitie thuis tegen Hees. Hoevelaken wat wisselvallig dus in de voorbereiding. Heel mooi gespeeld tegen tweede klasses Merino's 2-2 en 5-2 zelfs gewonnen van NSC. Maar in de beker ging het wat minder. En voor het eerst sinds 2019 gaan we niet door. Maar
0: jammer.
1: Dat is jammer. Maar goed, vandaag speelt Hoevelaken al een beetje met alleen maar selectiespelers. Unicum is nu twee broers, twee tweetallen.
0: Okay.
1: Zowel van Schuiterman, Tijn en Wester, maar ook van Den Uyl. Dat zijn twee jongens die zijn gekomen van CVV. Ze staan ook allebei in de basis.
0: Amersfoort.
1: Zeker. Dus nu een mooie aanval van Hoevelaken. En In de uitzending kan ik laten vertellen dat er het 1-0 is voor Hoevelaken. Doelpunt te maken, Wester Schuiterman.
0: Jippie. Ja. Nou, top. Dat is een mooi moment.
1: Prachtige aanval over rechts. En hij schuift hem mooi bekeken in de doelpunt Hoevelaken. 1-0.
0: Mooi. Ja, dat was dus de wedstrijd Hoevelaken tegen Putten 2. Daar staat dus 1-0 voor Hoevelaken. En
2: een telefoon hebben wij, Kees van de Heuvel.
0: Kees, goedemiddag.
3: Goedemiddag, jongens.
0: Jij bent bij Zevenholen tegen Veense Boys, klopt dat?
3: Ja, in die volgorde ook. Het is de derde bekerwedstrijd van Veense Boys. Afgelopen zaterdag is niet gevoetbald, want het was 90 jaar bestaan van Veense Boys.
0: Mm-hmm.
3: En dat betekent dat de wedstrijd de NSC tegen Veense Boys afgelopen dinsdag plaatsvond onder echt erbarmelijke omstandigheden. Alsof de hemel omlaag kwam. Zoveel regen viel er.
0: Oh, joh.
3: Was eigenlijk niet verantwoord om te voetballen. En dat, ik heb nogal wat meegemaakt, maar dit was echt verschrikkelijk.
0: Ja.
3: Maar goed, Veense Boys heeft die wedstrijd gewonnen met 4-0.
0: Oké, netjes.
3: En dat betekent dat ze bovenaan staan in de bekercompetitie vandaag tegen de nummer laatst eigenlijk, de Zeewolde uit de tweede klasse.
0: Ja.
3: Volgens mij zitten ze in dezelfde pool als NEC Nijkerk.
0: En hoe laat zijn ze begonnen, de jongens? Of zijn ze nog niet begonnen?
3: Ja, ze zijn al begonnen. Het is om 3 uur van start gegaan.
0: 3 uur?
3: Het is jong vuur.
0: Okay.
3: 10 minuten zijn ze nu bezig en het staat nog steeds 0-0 hier.
0: Oké, dankjewel.
3: Dat was hem.
0: Oké, dankjewel.
3: Als je nou een doelpunt valt, dan kom ik terug.
0: Heel goed, tot straks.

0: Simply Red met Holding Back the Years, 1985 alweer. Dat klinkt al zo lang geleden. Heerlijk muziek. We hebben een nieuwe update. De wedstrijd Hoevelaken tegen Putten 2. Dus die gaan we even meenemen. Hoi Willem. Hoi, met Maarten. Hey, je hebt nieuws, begrijp ik.
1: Ja, Hoevelaken scoort net de 2-0. Mooie schuiver van Christian Kerkhoff. Dus net voor de rust komt Hoevelaken op 2-0 voorsprong.
0: Oh, netjes. Oh, wat goed.
1: Oké.
0: Okay. Dankjewel.
1: Doei. Hoi. And for love's sake, each mistake, oh, you.

Radio. De Nederlandse kustwacht heeft al sinds vanmorgen vroeg te maken met een storing in de radiocommunicatie. Dat komt door geplande onderhoudswerkzaamheden waarbij iets mis is gegaan. Gisteravond is een 41-jarige man uit Geffen in Brabant aangehouden die met een grote hoeveelheid zwaar illegaal vuurwerk rondreed in een bestelbus. Komend jaar flink meer inkomstenbelasting voor mensen die werken. Dat blijkt uit een analyse van de plannen voor Prinsjesdag door RTL Nieuws. En er is opnieuw brand geweest in een loods van wapenfabrikant Emco in Bulgarije, waar munitie lag opgeslagen. Daarbij raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade aangericht. Het weer, tot later vanavond is het bijna overal droog met soms wat zon. Vanuit het noordwesten toenemende bewolking en temperaturen tot 22 graden. Morgen koeler en meer regen. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Goed. Goed, we hoorden SZA, ik weet niet, SCA, waarschijnlijk zeg je dat. Dat is een nummer 2023, een nummer getiteld Kill Bill. En daarvoor hoorden we natuurlijk de Cars met Drive. En voor de break van het nieuws was Blondie met Call Me. Aantal nummers achter elkaar. Want, we hebben nog geen ontwikkelingen in de wedstrijden die vandaag gespeeld worden. We weten wel inmiddels dat er in Dronten gescoord is. Dus dat is Dronten NSC. Daar staat het 1-0. 0-1, sorry. Dus NSC staat voor. We hebben nu even gebeld met Kees. Dus, Kees, ben je daar?
1: Jazeker, vanaf het complex in Zeewolde, ja. Waar Veensemoor speelt. Wat een verschrikkelijke wedstrijd is dit.
0: Oh, echt?
1: Zeewolde, die heeft de ene naar de andere kant. En Veensemoor zegt, ja, het wil niet. Ze hebben ook een opstelling waarvan ik denk, nou, de trainer is nog even bezig met experimenteren. Want de volgende week begint de competitie en dan moet er voor het echt in worden gespeeld. Ja. En zij zit nog even de positie uit te proberen van waar... de spelers van Veens Boys het beste tot hun recht komen. Maar op dit moment loopt het voor geen meter. En er is veel balverlies. En nauwelijks aanvallen waarvan je zegt, nou, daar geef ik even een applausje voor. En wat een tegenstelling tot NSC. Want toen was het echt samba-voetbal, ondanks die zware regenval. Ja. Dus hier in ieder geval nog steeds 0-0. Maar Veens Boys heeft heel veel geluk met een keeper zoals Wessel Bosman, die op de goal staat en die toch wel... op dit moment heeft gezorgd dat Veens Boys nog niet op een achterstand staat. 0-0 in de 35e minuut.
0: De beste speler van Veens Boys is de keeper op dit moment, begrijp ik.
1: Ja.
0: Ja. En ja, zou het kunnen
1: maar
0: zijn...
1: Maar er komt nog een tweede helft aan, hè. Dus,
0: ja, in kleedkamer.
1: Misschien komen dan weer andere spelers in, ook om even te testen of het allemaal goed gaat.
0: Ja, en ja... Je zei, ze staan al heel goed bij de beker. Dus je hebben misschien wat minder... minder te halen nu? Zou dat misschien de reden zijn?

0: Alwin, hoor je mij?
1: Ja. Ah, nu kijk. Wel, maar net de hele tijd niet.
0: Nee, precies. Ja, nu hoor ik je wel. Dus Jeroen heeft het geregeld weer. Uiteindelijk doet hij het. Jij zit bij de wedstrijd Dronten NSC. En er zijn al 2 doelpunten gescoord, begreep ik. Wat kan je ons vertellen?
1: Inmiddels al 3, maar ook eentje voor Dronten nu. Dus.
0: Oh, oké. Okay. Dus het staat 1-2.
1: Ja.
0: En hoe is de wedstrijd?
1: De wedstrijd is echt best goed, moet ik eerlijk zeggen. Het gaat alle kanten op. Nu NEC weer in de aanval over rechts. Weer bij Koen van der Water kan hij hem doorspelen. Even kijken, hij geeft hem voor, laag voor. Komt in de 16, wordt toch weer weggewerkt door Dronten. Maar de stand op dit moment 1-2. We hebben 52 minuten gespeeld. De eerste goal viel in de 40ste minuut, dus 5 minuten voor rust. De 0-1 door Jonathan Martina. En in de 47ste minuut, dus net na de rust, werd het 0-2 door Koen van der Water. En in de 50ste minuut is het 1-2 geworden door een penalty voor Dronten. Dus de stand is nu na 52 minuten spelen 1-2.
0: Oké. Okay.
1: Zal ik de opstelling ook nog eventjes noemen? Of?
0: Ja, doe maar. Ja, graag.
1: De opstelling, dat is... op de goal staat Gerben Hilgers, Noevel Kasmi, Stan Onland als captain, Omar Touhami, Jonathan Martina, Arslan Kumus, Kevin van Essen, Dani Mostert, Daan van der Velde, Koen van der Water en Joey Quint. En de wissels vandaag zijn Koen Lifting, Nassim Barkoki, Joshua Driehuis, Sven Ruitenberg, de keeper, en Lorenzo Surabi Jojo.
0: Oké, dankjewel. En hoe zitten ze in de wedstrijd voor jouw gevoel nu op dit moment?
1: Nou ja, het ging natuurlijk net na de rust, was het perfect moment om daar van de 0-2 te maken. Dus toen dacht ik van, hey, nu door. Want zeker om die wedstrijd tegen Venetia Boys even weg te spoelen. Toen werden ze natuurlijk met 0-4 afgelopen week dinsdagavond weggespeeld. Dus nu, en dit is ook een eerste klasse Dronten. Dus wat dat betreft met die stand van 1-2. Ja, is dat natuurlijk een prima prestatie. Maar ja, doordat net wel die 1-2 viel, krijg je natuurlijk weer een iets andere wedstrijd nu. Want Dronten gaat er natuurlijk weer voor. Dus die zijn nu ook aan het aanvallen. Okay. Maar die zullen waarschijnlijk aan een gelijkspel zelfs genoeg hebben om door te gaan in die beker. Hè? Want we hebben een pool van 4. Dus 3 wedstrijden. 2 eerste klas, Venetia Boys.
0: Dit is ook een
1: Dronten dus.
0: Dit is ook een wedstrijd van de beker. Dus.
1: Ja, dit is een bekerpool. Ja.
0: Oké, goed om te horen hoe het ervoor staat. Dan zijn we helemaal op de hoogte.
1: Perfect.
0: En
1: als er wat is, kan je me ook altijd even weer bellen natuurlijk.
0: Ja, doen we. Helemaal goed.
1: Ja.
0: Hey, dankjewel.
1: Oké, graag gedaan. Goed hè.

0: dan.
1: Ja, kom even tussendoor, beste mensen. Want we hebben natuurlijk altijd nog wel andere wedstrijden die gespeeld worden vandaag in de derde divisie. Ja. Er zijn tussenstanden te melden. Zo is het tussen Genemuiden, SVZW 3-0. ACV Eemdijk is het 3-1. Tussen Dovo en Hogeveen is het 1-3. Excelsior 31, Purmerstein is het 0-0. Harkemaanse Boys, Staphorst 1-0. En Sparta Nijkerk, Hercules 0-1. Tech DVS 33, Ermelo is het 3-0. Dat zijn op dit moment de tussenstanden. En we hebben natuurlijk ook nog net van Alwin gehoord via onze app van onze radiogroep. Dat het inmiddels 2-2 is tussen Dronten en NSC. Dus 2-0 voorsprong van NSC is nu gelijkspel dit moment. Dus zover de tussenstanden. We gaan weer luisteren naar muziek.

0: Sugar Babes met Hole in the Head 2004. We gaan eventjes naar Albin toe, naar Dronten NSC. Want daar is weer aardig wat gebeurd daar. Vertel ze, Albin.
1: Ja, inderdaad. We gingen hier rusten met een 0-1 stand. Dus 1-0 voor NSC. Maar inmiddels is het 3-2 voor Dronten. Dus dat is de hele stand is omgedraaid. NSC stond 0-2 voor. En daarna is het nu dus 3-2 geworden. Onder andere door een penalty en een vrije bal. Maar nu op dit moment heeft NEC een vrije bal.
0: Okay.
1: Op een medium van 30 van de goal. Kevin van Essen staat achter de bal. Dus wie weet kunnen we hier nog gelijkmaker zien. Live meemaken. Dat ziet Kevin. Hij draait hem. Nee, de bal gaat over. Op dit moment 68 minuten gespeeld. In deze bekerwedstrijd tussen ASV Dronten en NEC Nijkerk. En de stand is dus 3-2 op dit moment voor Dronten.
0: Oké, dankjewel. Tot straks.
1: Yep.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar AE1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via ae1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op AE1 Radio. Tienduizenden mensen lopen mee met een klimaatmars in Amsterdam die van de Dam naar het Museumplein gaat. Ze eisen dat Nederland stopt met fossiele brandstoffen en sneller overstapt op schone energie. Die mars van zo'n 2,5 kilometer lang wordt georganiseerd door de Klimaatcrisiscoalitie. Linkse Kamerleden vinden dat het kabinet veel te weinig doet aan klimaatverandering. Maar klimaatminister Van Veldhoven zegt juist dat ze is begonnen met een versnelling. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben de Houthis de VS gevraagd om zich niet te mengen in het conflict met Saoedi-Arabië, omdat ze niet met Amerika willen vechten. De door Iran gesteunde rebellengroep kreeg vrijdag de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandeb. Die is cruciaal voor de wereldhandel en de Saoedische olie-export. Ook zei Trump dat Iran waarschijnlijk achter een luchtaanval op Saoedi-Arabië zit, waardoor een belangrijke oliepijpleiding buiten werking is geraakt. Het dodental van de veerbootramp op de Filipijnen is opgelopen tot 76. De kustwacht heeft nog eens 41 lichamen gevonden aan boord van de uitgebrande veerboot. Het schip vloog woensdag in brand tijdens een reis van Manila naar Palawan. Er waren 134 mensen aan boord, onder wie 117 passagiers en 17 bemanningsleden. De veerboot strandde op zo'n 8 kilometer van de kust. Ruim 40 mensen konden worden gered, maar de brandweer kon vrijdag pas aan boord van het schip komen. En 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum een ode gebracht aan John Mayer. Zijn bluesalbum Continuum bestaat vandaag precies 20 jaar en inspireerde een hele generatie gitaristen om zelf te gaan spelen. De muzikanten speelden voor beeld en geluid in Hilversum samen het nummer Waiting on the World to Change. De jongste deelnemer was 10 jaar oud, de oudste 79. Initiatiefnemer Ed Struilaert wilde daarmee laten zien hoeveel invloed John Mayer op de hedendaagse gitaristen heeft gehad. Het weer vanuit het noordwesten toenemende bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij een graad of 22 en een matige aan zee tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het koeler en krijgen we meer regen. Tot zover het radionieuws op AE1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
4: Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door karprof Jos Bouw.
2: AE Radio, goedemiddag.
4: Onderweg, op het werk en thuis, dit is hier.

0: Ja, welkom terug in dit derde uur van de Sportmatinée. En we hebben een aantal wedstrijden die gespeeld worden. Zo wordt er onder andere ook gespeeld bij Hoevelaken. Die speelt tegen Putten 2, als ik het goed heb, Willem.
1: Ja, en net gaat de doelpunt te maken van de derde doelpunt van Hoevelaken. Het veld af, dat is Nieuwkooi. Tijdens de uitzending maakte hij heel mooi uit een solo. De 3-0, twee wissels. Perry de Winter is in de ploeg gekomen. En ook Dinant van der Bor. Voor, als ik het goed heb, is Roy de Jong eruit. Nee, sorry, Nieuwkooi eruit gegaan. En ook Nieuwkooi. Dus het is hier 3-0 voor Hoevelaken na een kwartier spelen in de tweede helft.
0: Ja, nee, dat dankjewel. Zover Willem, dan gaan wij nu verder met muziek. En straks gaan we horen hoe het bij de andere wedstrijden toe gaat. Tot straks.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

0: Oké, dankjewel. Dat was de mooie dag van Bluff 2002 inmiddels. En daarvoor hoorde je Teenage Dirtbag met van Wheatus uit 2001. Echt zo'n zero's nummer. Jeroen heeft alweer contact met Kees opgenomen van de wedstrijd Zeewolde tegen Veense Boys. En die zijn inmiddels weer terug uit de kleedkamers. Dus even kijken hoe dat veld toe gaat. Hoe gaat het toe in Zeewolde, Kees?
1: Ja, 7 minuten gespeeld, tweede helft. Een heel stuk aantrekkelijker dan de eerste helft. Het is nu Julian Buitenhuis, de invaller van Veense Boys, die achter de bal aangaat. Maar net wordt die bal onderschept door de verdediger van Zeewolde. En daarmee zeg ik ook de enige, volgens mij, verandering die in het team van Veense Boys heeft plaatsgevonden. Mounir Berghout is eruit. Vond ik niet eens de slechtste hoor. Maar hij is wel op de flank, is hij vervangen door Julian Buitenhuis. En hopen dat het wat meer attractie in het spel brengt. Want het was de eerste helft was het de barmboos. Wel wat kansjes, Jurie van der Veen. En even kijken, ook nog een bal van aanvoerder Yannick Bouw die over de goal ging. Het is het net niet. En veel brede passes en achteruit spelen.
0: Oh,
1: nee, dit is niet aantrekkelijk voetbal.
0: Geen
1: maar goed, we
0: voetbal.
1: Hebben nog een minuut of, 35 om het hier... alles nog goed te maken. En ik heb begrepen dat de NEC inmiddels achter staat. Dus dat zou wel jammer zijn dat beide clubs niet doorgaan in het beker.
0: 3-2 staan ze daar inderdaad. Ben benieuwd. Ik hoop dat ze toch nog wat kunnen wat gaan doen daar in Zeewolde. Dat het toch een beetje loskomt. En dat een van de twee een beetje lekker gaat voetballen. We gaan er straks meer horen. En dan gaan we straks ook even horen hoe het in Hoevelaken toe gaat. Dankjewel Kees. Tot straks.
1: Yo.
0: En dan krijgen we nu, wat heb je klaarstaan, Jeroen, voor een nummer? Gaan we luisteren naar Roxy Music? Oké, uit 1979, Dance Away, Roxy Music.

1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio. A1.

0: Ja, de Joker van Steve Miller Band in 1973. En daarvoor Roxy Music met Dance Away. Lekkere muziek voor deze zaterdagmiddag. Nog meer mooie deze zaterdagmiddag zijn de voetbalwedstrijden die gespeeld worden. Zo wordt er onder andere ook gevoetbald in Dronten tegen NSC uit Nijkerk. Wat is de stand op dit moment, Alwin?
1: Stand is 3-2 en we hebben 94 minuten gespeeld. Ja, een hele open wedstrijd is het geworden. NEC gaat er gewoon nog volledig voor. En dat is natuurlijk heel mooi om te zien.
0: Ja.
1: Ja, wat ik wel begreep, ook de bekerwedstrijden worden toch ook nog wel gebruikt als goede oefenwedstrijden. Dus ik hoop dat het ook heel leerzaam voor de trainer is geweest. Hij heeft ook alle wisselspelers, behalve de wisselkeeper, ook ingebracht. Dus hij heeft iedereen weer aan het werk kunnen zien.
0: Ja.
1: Dus dan zijn ze ook klaar voor de competitie volgende week. Hè? Dan de eerste thuiswedstrijd van NEC.
0: Ja.
1: Ik verwacht dat hier deze stand zo blijft. Middels weer een minuut verder. Hij zal nog een 1-2 minuutjes laten spelen, schat ik.
0: Ja.
1: En dan gaat helaas deze wedstrijd toch verloren voor NEC. Terwijl ze zo goed begonnen en 2-0 voor stonden. Nu helaas 3-2 achter.
0: Ja, goed maar, leermoment.
1: Wel strijd, dus ja, dat is belangrijk.
0: Een goed leermoment.
1: Oh, kijk,
0: ja.
1: En misschien hoor je de scheids live. Oh. Hij fluit af. Dus de wedstrijd is inderdaad afgelopen.
0: Ja.
1: Op naar de start van de competitie. Volgende week zaterdag speelt NEC thuis om 14:30.
0: Duidelijk. Dankjewel Alwin. Vandaar vanuit Dronten. Oké.
1: Fijn weekend.
0: Fijn weekend. Hoi hoi. Wij hebben klaarstaan uit 1974. School van Supertramp.
2: Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg. Op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Hey Willem, hier Maarten. Hey, jij hebt een update. Er is spannend gebeurd daar in Hoevelaken, geloof ik.
1: Ja, er is opnieuw een heel mooi doelpunt gemaakt. Na een prima voorzet van Björn van der Veen, die in de ploeg was gekomen. Op Joost van de Heuvel. En die schoot als eerste tegen de lat. Maar uit de rebound kreeg hij hem opnieuw voor zijn voeten. Keurig 4-0. Inmiddels dus Björn van der Veen ook in het team gekomen. Ook Barry de Winter was al ingekomen. Dus de wissels zijn nu ook allemaal gebruikt. En ja, de wedstrijd loopt hier een beetje natuurlijk richting het laatste kwartier. 4-0 voor Hoevelaken, dus een prima resultaat.
0: Dat is een mooie resultaat. Hey, wat betekent dit voor Hoevelaken, deze
1: overwinning? Nou ja, niets, want we worden dus hiermee hooguit tweede in de pool.
0: Okay.
1: Want Putten had al 2 keer gewonnen, dus Putten gaat door. Maar het is natuurlijk gewoon een prima oefening voor de volgende wedstrijd. En dat is de eerste wedstrijd van de competitie volgende week thuis tegen Hees.
0: Oh ja, oké. Okay. Nou, dat is in ieder geval goed om te horen. Dan beter goed beginnen. Oké.
1: Okay.
0: Hey, dankjewel, tot straks.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Tienduizenden mensen lopen mee met een klimaatmars in Amsterdam die van de Dam naar het Museumplein gaat. Ze eisen dat Nederland stopt met fossiele brandstoffen en sneller overstapt op schone energie. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben de Houthis de VS gevraagd om zich niet te mengen in het conflict met Saoedi-Arabië, omdat ze niet met Amerika willen vechten. Het dodental van de veerbootramp op de Filipijnen is opgelopen tot 76. De kustwacht heeft nog eens 41 lichamen gevonden aan boord van de uitgebrande veerboot. En 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum een ode gebracht aan John Mayer. De muzikanten speelden voor beeld en geluid in Hilversum samen het nummer Waiting on the World to Change. Het weer vanuit het noordwesten toenemende bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij een graad of 22 en een matige aan zee tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het koeler en krijgen we meer regen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Ja, sorry, we moeten het echt leuke nummer toch even onderbreken. Want er is een doelpunt gevallen in Zeewolde. Kees.
1: Ja, bijna alweer.
0: Oh, bijna alweer. Het gaat sneller.
1: Ja, we noemen hem hier allemaal Babangida. Dat heb ik ooit verzonnen. Ja. Maar dat was Kafumba die juist over de goal van Zeewolde schoot. Ook een invaller trouwens. Ja. Nee, de andere invaller was Rick Doppenberg. Ja. En die zat zo te dollen met de keeper van Zeewolde. Dat de keeper van Zeewolde, die wist op een gegeven moment ook niet waar hij de bal moest laten. Nee. En die schoot zomaar bovenop het hoofd van Julian Buitenhuis. Zo. En vervolgens kon Julian Buitenhuis inkoppen. Het is 1-0 in het voordeel van Venster Boys. En daarmee is ook een beetje de twijfel nog weggenomen of Venster Boys te halen hier. Want ja, het had ze ook nog maar gekut als NEC met grote cijfers wint van Dronten. Dat Venster Boys misschien nog wel buiten het boot zou kunnen vallen bij in het weekprogramma. Maar zoals het nu uitziet, dan het wordt gewoon eerste.
0: Wat gebeurt er?
1: Hele grote kans voor aanvoerder Yannick Bouw. En die wordt door de grensrechter van Zeewolde wordt die buitenspel gegeven. Nou, in ieder geval zijn ze. Het is de tweede helft van Venster Boys tegen Zeewolde is vele, vele malen attractiever dan de eerste helft.
0: Oh,
1: waarin geen bal was te beleven eigenlijk en slecht spel werd geleverd.
0: Geen bal.
1: Dat is een goed voorteken voor de wedstrijd aankomende zaterdag. Ja. Want dan wordt de eerste competitiewedstrijd gespeeld tegen Bennekom. En dan

0: We zullen het beleven.
1: Oké.
0: Terug naar de studio in Nijkerk.
1: Dankjewel voor het goede nieuws.

0: Ja, lekker fijn nummertje van de Four Tops. I Can't Help Myself. Sugar Pie, Honey Bunch. Speciaal aangevraagd. Jeroen, je hebt even contact gehad met Alwin voor de wedstrijd Dronten NSC Nijkerk. En wat is daar aan de hand?
1: Ja, maar hij zat al in de auto. De wedstrijd was al afgelopen.
0: De wedstrijd afgelopen en hij is al onderweg naar huis. Ja, dus, ja, we weten, het is 1-0 was het bij die wedstrijd. Het was 3-2. Sorry, dus die wedstrijd. 3-2 voor Dronten helaas tegen NSC. Dus die wedstrijd is afgelopen.
1: Volgens mij is het een hele wedstrijd.
0: Afgelopen is, Hoevelaken is afgelopen. Ja, volgens mij is die wedstrijd van Kees nog niet helemaal klaar.
1: Oké. Okay.
0: Kees was van Zeewolde tegen Veense Boys. Is tot 0-1. Dus die moeten we eventjes checken hoe dat daar gaat. Daar horen we zo meteen er. Laten we eerst even nog naar Gino Vannelli luisteren met het nummer Wild Horses uit 1987.
2: A1 Radio, onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

0: Zit een blessuretijd. Oké. Okay. Ja. Hey, ja, we zijn er weer terug naar dit nummer van Caravan of Love van House Martins in 1987. Daarvoor Wild Horses van Gino Vannelli. We gaan nog even naar de laatste wedstrijd die gespeeld is. Kees, kan je nog een update geven? Oh, dat begreep ik van Jeroen, dat hij nog niet, dat hij Kees nog niet te pakken heeft. Want de Veense Boys die stonden zo voor nog 1-0 voor bij de wedstrijd tegen Zeewolde. En dat was heel mooi voor de bekerstand. Ja, we zitten nu in de blessuretijd, zie ik. Dat Kees dat geschreven heeft. En we proberen hem te pakken te krijgen. Krijgt nog lucht. Maar wat zeg je? Ze in gesprek, dus we krijgen hem niet te pakken, helaas. Dus ik denk dat de eindstand nog steeds 1-0 is gebleven. En dat het daarbij blijft deze middag. Mocht iets anders gebeuren, dan hoor je dat nog. Zullen we doorgaan met het nummer Original Sin van In Excess?
1: A1 Radio, uit het hart van de West-Veluwe. De stem van jouw regio.
2: You might know of the original sin. And you might know how to play with fire.

0: Ja, dat was In Excess Original Sin 1984. Fijn nummer. Ik ga eventjes wat eindstanden doorgeven uit de derde divisie A die gespeeld zijn vanmiddag. Genemuiden SVZW is 3-0 geworden. ACV Eemdijk 5-1. Dovo Hogeveen 1-4. Excelsior 31 Purmerstein 1-1. Harkemaanse Boys Staphorst 1-1. En bijna afgelopen zijn de wedstrijden Sparta en Nijkerk tegen Hercules. Daar is het een 1-1 nog. Tech DFS 33 Ermelo is het 4-4. En bij Hollandia Sportlust staat het op dit moment een 0-2. En die duurt nog eventjes die wedstrijd. En morgen wordt gespeeld ADO 20 tegen Scherpenzeel. En dat zijn zover de tussenstanden en eindstanden van deze zaterdag 12 september. Nou, naar het journaal kun je weer lekker naar de muziek, de beste muziek luisteren van A1 Radio. En ik wil Jeroen Nelsen bedanken voor de techniek vanmiddag. En de mannen Kees, Willem en Alwin voor hun redactionele hulp bij de verslaggeving van de wedstrijden. En jullie bedankt voor het luisteren. Hopelijk tot volgende week. En dan is er weer een uitzending natuurlijk van een sportmatinee. En dan rest mij je te wensen een fijn weekend.
1: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
2: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
3: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
3: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Tienduizenden mensen hebben vandaag in Amsterdam meegedaan aan de klimaatmars. Volgens de organisatie waren er ruim 40.000 deelnemers. 3 jaar geleden waren dat er nog 85.000. Die mars van de Dam naar het Museumplein verliep zonder grote problemen. De demonstranten riepen premier Jetten op om te stoppen met fossiele brandstoffen. Er werd op veel protestborden een klimaatdrammer genoemd. Volgens de organisatie haalt Nederland zonder extra actie zijn klimaatdoelen niet. De Duitse politie verdenkt een Rus van de Russische militaire inlichtingendienst GRU van betrokkenheid bij een geplande aanval op de luchthaven van Leipzig met een drone met explosieven. Volgens de krant Welt am Sonntag gaat het om een Rus en een Wit-Russische verdachte. Ze zouden de explosieven via Bulgarije en Servië naar Duitsland hebben vervoerd. Duitsland heeft Rusland eerder al verantwoordelijk gehouden voor de plannen, maar Moskou ontkent alles. Het Duitse onderzoek loopt nog. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben de Houthis de VS gevraagd om zich niet te mengen in het conflict met Saoedi-Arabië, omdat ze niet met Amerika willen vechten. De door Iran gesteunde rebellengroep kreeg vrijdag de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandeb. Die is cruciaal voor de wereldhandel en de Saoedische olie-export. Ook zei Trump dat Iran waarschijnlijk achter een luchtaanval op Saoedi-Arabië zit, waardoor een belangrijke oliepijpleiding buiten werking is geraakt. En het prentenboek Het meisje met zaadjes in het haar heeft dit jaar de Thea Beckmanprijs gewonnen. Het boek van Nancy Bosmans gaat over het Ghanese meisje Ja dat met haar moeder haar dorp moet verlaten. De jonge Beckmanprijs ging naar de Titanic en het raadsel van de grote Omar van Lucinda Vos en Marlene Rebel over een jongen die stiekem aan boord van de Titanic klimt. Beide winnaars krijgen €1.250. De Thea Beckmanprijzen voor de beste jeugdboeken worden elk jaar uitgereikt. Het weer vanuit het noordwesten toenemende bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij een graad of 22 en een matige aan zee tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het koeler en krijgen we meer regen. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
2: Radio. Goedemiddag.
5: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: 1000 deelnemers. 3 jaar geleden waren dat er nog 85.000. De Duitse politie verdenkt een Rus van de Russische militaire inlichtingendienst GRU van betrokkenheid bij een geplande aanval op de luchthaven van Leipzig met een drone met explosieven. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben de Houthis de VS gevraagd om zich niet te mengen in het conflict met Saoedi-Arabië, omdat ze niet met Amerika willen vechten. En het prentenboek Het meisje met zaadjes in het haar heeft dit jaar de Thea Beckmanprijs gewonnen. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
1: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Chinese president Xi Jinping riep alle deelnemende landen op de BRICS-top in India op om zich meer in te zetten voor vrede in het Midden-Oosten. Volgens Xi is de wereld niet gebaat bij de oorlog en wil China samen met andere landen werken aan vrede en stabiliteit. De 11 BRICS-landen, met naast China ook Rusland, India, Iran, de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië, roepen in een gezamenlijke verklaring de strijdende partijen op tot terughoudendheid. Ze waren eerder nog niet zo eensgezind. De 150 graven die vandaag konden worden geadopteerd op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten waren razendsnel vergeven. Na 6 jaar aanmeldstop konden belangstellenden zich weer inschrijven en alle plekken waren binnen 20 minuten toegewezen. Op die begraafplaats worden bijna 10.000 Amerikaanse militairen herdacht die omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wie zo'n graf adopteert, bezoekt het meerdere keren per jaar en legt er op speciale dagen ook bloemen. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK krijgt in 2 dagen tijd ruim 80 miljoen euro aan donaties toegezegd. De partij van Nigel Farage krijgt het geld van 2 cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige politieke donaties ooit in het Verenigd Koninkrijk. Tegelijkertijd ligt de partij onder vuur vanwege eerdere schenkingen die mogelijk niet zijn opgegeven. Ook zijn er geheime opnames opgedoken waarin medewerkers praten over het omzeilen van de regels voor buitenlandse donaties. En in de buurt van Gent is vandaag een wel heel bijzondere dubbele bruiloft gevierd. Een identieke tweelingbroer trouwde er met ook een identieke tweelingzus en tegelijkertijd trouwden ook hun tweelingbroer en zus met elkaar. De twee broers zijn 32, de zussen 30 jaar oud. De vier wonen al samen en hebben dezelfde studies, hobby's en zelfs vergelijkbaar werk. Ze kenden elkaar al 8 jaar voordat de twee koppels uiteindelijk gingen trouwen. Voor de vier is hun gezamenlijke bruiloft nu een droom die is uitgekomen. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.

Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Chinese president Xi Jinping riep alle deelnemende landen op de BRICS-top in India op om zich meer in te zetten voor vrede in het Midden-Oosten. De 150 graven die vandaag konden worden geadopteerd op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten waren razendsnel vergeven. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK krijgt in 2 dagen tijd ruim 80 miljoen euro aan donaties toegezegd. De partij van Nigel Farage krijgt het geld van 2 cryptomiljonairs. En in de buurt van Gent is vandaag een wel heel bijzondere dubbele bruiloft gevierd. Een identieke tweelingbroer trouwde er met ook een identieke tweelingzus en tegelijkertijd trouwden ook hun tweelingbroer en zus met elkaar. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond. Je luistert naar AE1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De graanexport uit Oekraïne ligt vrijwel stil door intensievere Russische aanvallen op graanterminals en schepen. En andersom bombardeert Oekraïne Russische havens, waardoor de wereldwijde graanexport stilvalt en de prijzen met een derde stijgen. Rederijen mijden de Zwarte Zee of rekenen veel hogere tarieven. Rusland valt de voedselketen bewust aan nu in Oekraïne de oogst binnenkomt. Moskou heeft het ook gemunt op distributiecentra voor supermarkten om de Oekraïnse burgers murf te krijgen. De Chinese president Xi Jinping riep alle deelnemende landen op de BRICS-top in India op om zich meer in te zetten voor vrede in het Midden-Oosten. Volgens Xi is de wereld niet gebaat bij de oorlog en wil China samen met andere landen werken aan vrede en stabiliteit. De 11 BRICS-landen, met naast China ook Rusland, India, Iran, de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië, roepen in een gezamenlijke verklaring de strijdende partijen op tot terughoudendheid. Ze waren eerder nog niet zo eensgezind. De 150 graven die vandaag konden worden geadopteerd op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten waren razendsnel vergeven. Na 6 jaar aanmeldstop konden belangstellenden zich weer inschrijven en alle plekken waren binnen 20 minuten toegewezen. Op die begraafplaats worden bijna 10.000 Amerikaanse militairen herdacht die omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wie zo'n graf adopteert, bezoekt het meerdere keren per jaar en legt er op speciale dagen ook bloemen. En tijdens de door tienduizenden deelnemers gelopen klimaatmars in Amsterdam was er vanmiddag ook een pro-Palestijnse actie. Een kleine groep, soms gemaskerde demonstranten, riep leuzen en droeg een spandoek met steun voor Hamas. Dat leidde tot afkeurende reacties van andere deelnemers aan de mars die voor het klimaat werd georganiseerd. Volt-fractievoorzitter Dassen noemt het waardeloos omdat het volgens hem vandaag moest gaan over klimaat en de zorgen over de toekomst. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
2: Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
2: De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
4: Great education to understand our statement.
5: Let's go out to center stage at WSM's Grand Ole Opry.
6: Howdy, country music fans. It's time for y'all to listen to Countryland. They're going to play y'all some old and some new country music and bluegrass music. And saddle up, because it's going to be one heck of a ride.

0: country, bluegrass, Americana en alle muziekstijlen die daarbij horen. Hè. Dat gaat me zo over hebben. We willen het toch allemaal maar eens even vertellen, denk ik, of niet?
1: Ja, dat gaan we wel vertellen. Een beetje uitleggen.
0: Ja.
1: Voor de mensen die het spoor bij zijn raken af en toe.
0: Oh, maar dat kan gebeuren.
2: Wij leiden ze op het goede spoor, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: We sturen je nooit het bos in.
2: Nee.
1: Tenzij het liedje daar toevallig over gaat.
0: Exact. Ja, dat kan.
1: Ja.
0: Goed, maar ik ga dus eerst even Leen welkom heet. U hebt het allemaal gehoord. Harro was ook al te horen even. Maar goed, Harro, welkom. En Gerrit vanavond zijn doop?
3: Niet achter de schuiven.
0: Niet achter de schuiven?
3: Nee.
1: Hoe moet het daar dan?
0: Ja, dat weet ik niet. Maar ik kan ook met losse handjes, zegt Johan.
3: Joekie in touw.
0: En Johan die dus voor de techniek zorgt. En de eerste nummer waar we naar luisterden was Del Watson. En het Nashville Rush. Een lekker nummer vind ik altijd om te beginnen.
1: Ja, dat was zeker een lekker nummer.
0: Ja.
1: Ik weet niet waar het over ging, maar Nashville Rush, dat klinkt iets medisch-achtig. Dat je een uitslag hebt.
2: Oh. Ja? Zo heb ik het niet geïnterpreteerd.
1: Nee, maar...
2: Joh,
1: dat is gewoon een lekker
2: nummer. Je kunt met een heleboel dingen alle kanten uit.
1: Zeker.
0: Ja.
2: Zeker.
1: Maar het rijmde in ieder geval op cash en daar ging het volgen.
2: Ja.
0: Goed, dan gaan we verder met Harro en dan Brad Paisley.
2: Ja, ik heb weer wat geshopt in het Hoge Noorden.
0: Oh.
2: En daar... Onder andere een cd van Brad Paisley gescoord. This is country music. Dan denk je van ja, en wie kan dat nou beter vertellen? Of althans, een van de goeie die dat kan vertellen. This is country.
4: One, two, three.

is country music. He stopped loving her today.

0: heel zachtjes spelend. Dat hoor je bij Brad Paisley niet zo heel vaak.
1: Nee, hè? Maar...
0: Maar hij begon het nummer ook heel mooi.
1: Ja.
0: Op de wijze van een Spaans, Zuid-Amerikaans gitarist.
1: Ja.
0: Op de akoestische gitaar. En dat klonk toch heel aardig. En toch werd het This is Country Music.
1: Ja. Nou.
2: Dat is heerlijk.
1: Ja. Dan gaan we naar de volgende.
2: Ja, John Fogerty. Ja. Die nam in 1972 afscheid van CCR. En besloot om een soloalbum te gaan maken met covers van country en western songs. En dat album maakte hij in zijn eentje. Maar tegelijkertijd zette hij erop dat het de Blue Ridge Rangers waren die dat hadden gemaakt. De Blue Ridge Rangers. Klinkt als een klok, maar niets was minder waar. Want de band kende maar één lid, John Fogerty zelf. En daarna werkte hij gewoon solo onder eigen naam verder. En later, pas in 2009... kwam er nog een soort van opvolger voor het eerste album. En dat heette The Blue Ridge Rangers Rides Again. Maar er stond gewoon op dat het van John Fogerty was. En er werkte ook anderen naar mee. Maar daarover nog eens een andere keer. Nu draaien we een nummer van dat eerste Blue Ridge Rangers album, dat ook een klein hitje werd. Hearts of Stone, geschreven door Rudy Jackson en Eddie Ray.

0: on Countryland. You got three very old songs with a lot of dust on the record. We're going to clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ, tell me what these songs are this week.
1: Nou, ik heb ze deze keer niet zo oud gemaakt, hè. Ik vond ze wel lekker om even een keer wat andere nummers. Maar goed, het zijn toch weer drie hele mooie nummers. Want wat dacht je van Dolly Parton? Letter to Heaven. En dan Anne Murray. Some Bird. En Freddy Fender. Even kijken hoe dat. Another
2: Shot of Ambition.
1: Oh, dat allemaal.
2: Ja, ja, nee, dat... Rikkie bij de dokter. Of ergens anders.
1: Oh.
2: Met een beetje ambitie. Nou, daar ben je klaar mee. Ja.
1: Nee, maar goed. Het is wel weer iets voor de oude doos. En dat houden we dan vanavond laten horen. Beginnend met Dolly Parton.

0: Dat waren achtereenvolgens Dolly Parton met Letter to Heaven. Anne Murray met Some Birds. En Freddie Fender met Another Shot of Ambition. De oude doos. Ja, mooi hè? Ja. Zal ik Gerrit aankondigen?
1: Ja. Heb je bij deze gedaan?
2: Ah, mooi.
3: Nou, we gaan gewoon even door met Dolly Parton. In 2013 maakte Willie Nelson een duettenalbum, To All the Girls. Met daarop 18 duetten met 18 dames. Vandaar dus ook All the Girls.
0: Hij weer wel hoor.
3: Ja, en één daarvan was met Dolly Parton. En dan zong hij een door haar geschreven nummer, From Here to the Moon and Back, dat zij oorspronkelijk componeerde voor de film Joyful Noise in 2012.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De graanexport uit Oekraïne ligt vrijwel stil door intensievere Russische aanvallen op graanterminals en schepen. Moskou heeft het ook gemunt op distributiecentra voor supermarkten om de Oekraïnse burgers murf te krijgen. De Chinese president Xi Jinping riep alle deelnemende landen op de BRICS-top in India op om zich meer in te zetten voor vrede in het Midden-Oosten. De 150 graven die vandaag konden worden geadopteerd op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten waren razendsnel vergeven. En tijdens de door tienduizenden deelnemers gelopen klimaatmars in Amsterdam was er vanmiddag ook een pro-Palestijnse actie. Een kleine groep, soms gemaskerde demonstranten, riep leuzen en droeg een spandoek met steun voor Hamas. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.
2: Hey everybody, I'm Billy Yates from Nashville, Tennessee, and you're tuned to the right program. We play the best country mix and we hope you like it. You can find us at www.countryland.nl.

0: Cash. Wat mooi weer, hè?
1: Met de Hobo Song.
2: Ja.
0: Oh?
2: Ja.
1: Geschreven door John Prine.
0: Dat gevoel krijg je wel.
1: En John Prine zat ook in het achtergrondkoortje met Marty Stewart, Jimmy Tittle, Jim Salty en Anita Carter. Cowboy Jack Clement deed ook mee.
0: Zo.
1: En allemaal van de CD Mystery of Life. Prachtig, ja, van de plaat.
0: Prachtig, ja.
1: We hebben hem al wel helemaal gedraaid een keer. Maar
2: oh, toch.
1: We blijven hem draaien.
0: We beginnen zo weer overnieuw, want de meeste mensen kunnen het toch niet meer herinneren.
1: Of ze denken van, daar heb
0: nog
1: je
0: nog een
2: weer.
0: Keer.
2: Ja, leuk. Ja, ik vind het mooi, zoals Johnny Cash, die ook mijn hele leven lang eigenlijk al meeloopt. En A Boy Named Sue was denk ik het eerste nummer waar ik hem door leerde kennen. En die gevangenisliederen natuurlijk, die andere drie. Of twee, wat waren het? Folsom Prison Blues en San Quentin.
1: Live, hè?
2: Hij paast het test.
1: Allemaal.
2: Ja, zeker. Nog, ja. En dan die brullende boeven in de zaal. Geweldig, geweldig.
0: Ja,
2: maar ja, we draaien nu natuurlijk ook veel nog van zijn oude werk. Maar ik bedoel, zijn werk toen hij al oud was met die oude breekbare stem. Maar dat doen we een andere keer weer.
1: We blijven er gewoon mee door.
2: Ja, zo is het.
0: Ja.
2: Maar leuk dat jij hem had uitgekozen. Want ik had een nummer uitgekozen wat jij altijd draait, althans zangeres. Mary Chapin Carpenter. Niet om je dwars te zitten, maar ik denk, misschien vind je het leuk. Laat ik namelijk net een nummer van haar tegenkomen uit 2010. Dat staat op haar album Age of Miracles. En het nummer heet I Was a Bird. Met achtergrondzang van Alison Krauss.

0: Mary Chapin Carpenter en I Was a Bird.
1: Ook wel door ons noemt Marietje.
0: Ja, maar noem het ook niet.
1: Ja, prachtig.
2: Ja, draaien al 30 jaar geloof ik.
0: Ja, dat zal wel.
1: Ja. Ja. Volgens mij heb je alles van Marietje wel, of niet?
2: Niet alles.
1: Niet alles?
2: Maar deze CD ook wel, ja.
1: Ja.
0: Oké, okay, nou.
2: Je kunt nooit genoeg hebben.
1: Nee. We gaan naar de volgende en die kennen wij ook wel redelijk goed. Twee keer in de studio geweest al hier en heel veel geluisterd, gekeken. Want wie kent niet Nina Lynn? Onze zangeres die dus ook teksten ingesprak voor ons. En, maar ze is de laatste tijd zo druk dat ze bijna geen tijd meer heeft voor de dingen die wij zo graag willen. Maar ik kijk even terug naar gisteren, de 11e. En toen is haar nieuwe single uitgebracht. En die willen we laten horen. Het gaat over haar opa en oma, als ik het goed heb. En daar kan zij het zelf het mooiste van vertellen. Lavender, Chamomile.

0: ik ben Nina Lin en je luistert naar Countryland. Het allerbeste programma voor country, bluegrass en Americana.
1: Dankjewel Nina, dat je die reclame weer voor ons maakt. Ja, wij zullen dan ook weer zorgen dat we binnenkort, misschien over een maand, weer eens even reclame voor jou gaan maken. Dat je weer eens op de radio komt, want dat is toch wel belangrijk. Want daar doen we het ook voor, ons programma maken met country en bluegrass muziek op de radio. En dan gaan we naar Gerrit.
2: Ja. Ja, ik heb een nummer van een Amerikaanse countryzangeres, ook een vrij jonge nog, die in juni 24 haar eerste album uitbracht. Hangover heet dat. Met erop het nummer You Look Like You Love Me. Dat als promotiesingle hieraan voorafgaand werd uitgebracht. Het is een samenwerking met de Amerikaanse countryzanger Riley Green. Wie kent hem niet? Het was Langley's eerste solo-nummer in de Hot 100, waar ze op nummer 53 kwam te staan. Het is haar eerste en zijn eerste en tweede country-hit in de Airplay hitlijst. You Look Like You Love Me.
3: I was all but 22. I think at the time I'd been out on the road, lonely at night, and it'd been a while

0: Ja.
1: Volgend uur hebben we er nog zo eentje, maar die is wat ouder. Ja.
0: Oh, kijk, leuk. Daar kijk ik al binnen uit nu. Hè.
2: Ja?
0: Ja, ja.
2: Oh, gelukkig. Ja. Nou ja, dan, er zijn meer dingen hoor die je een warm hart zult toedragen.
0: Dat begrijp ik. Oh. Dat doen we elke week wel mee.
2: Ja. Jim Lauderdale heeft een plaat gemaakt met Ralph Stanley. Mm. Nou, niet onbekend, hè?
0: Nee.
2: En de Clinch Mountain Boys.
0: Ah.
2: Ja. Ja, je had natuurlijk Ralph en Carter Stanley. Mm. Dat is alweer heel lang geleden. Maar het is wel mooi dat die Lauderdale... dat hij dan een plaat gaat maken met Ralph Stanley. I feel like singing today. En we hebben er al vaker wat van gedraaid. En even zien hoor, wat we nu... Oh, ja. Oh, ik heb mijn bril weer niet open. Fly, love.

0: Fly, Lovebird, Fly. De lagere stem was Jim Lauderdale. En die hogere was Ralph Stanley.
1: Kijk, mooi.
0: The Mountain Soul.
1: Mountain Soul.
0: Noemen ze dat? Ja, ja. Ja, dat klinkt Mountain Boys en zo. Ja, en dan krijg je dat soort verwikkelingen.
1: Zeker.
0: Heerlijk.
1: Goed, dan gaan we weer...
2: We gaan nog één keer naar Dolly Parton. In 1975 schreef zij de country gospel The Seeker. Merle Haggard had een bekende bewondering, en misschien wel iets meer, voor Parton. En wat dat inspireerde hem om dat nummer van haar te coveren. En zo verscheen het nummer in 1976 op het album It's All in the Movies. Dat werd uitgebracht door Merle en zijn begeleidingsband The Strangers. The Seeker.
3: I am a seeker, a poor, sinful creature. There is none weaker than I am.

0: Nou, dat was Merle Haggard en de Strangers. Dankjewel, Gert.
1: Deed hij daar trouwens aan mee? Dolly dan? Want ik hoorde ook een hele hoge damesstem. In het geweldige achtergrondkoor trouwens.
2: Zou kunnen, maar ik weet het niet.
0: Ja. Maar het is wel een heel bekend nummer van Dolly zelf.
1: Ja, ik ken het niet hoor. Maar
0: nee?
1: Nee. Maar Merle maakte er een prachtige versie van.
0: Ik wou zeggen, die was fantastisch.
1: Ja.
0: Dan gaan we nu nog een keer verder, Haro, naar Tom T. Hall.
1: Nou, ook weer een aanwinst uit het Hoge Noorden. A Witness Life heet die. En het is een plaat die uitgebracht is door Bear Family.
0: Oeh, ja, dat is altijd goed.
1: Niet zomaar, hè? En er staan er dus, even kijken, met 22 songs op. Hm? En diverse ervan die kennen we natuurlijk al lang. Maar zo hier en daar zal er ook wel eentje tussen zitten die we nog niet eerder hebben gehoord. En die gaan we nou gewoon continu in dit programma draaien. En dit is, ja, oh, dat staat hier niet op. Even kijken hoor, dat is nummer 2. Oh, en dan staat het weer in zo'n, nou ja, Tom T. Hall.
3: Me and Yates, an army buddy of mine, we're doing 3 years in Germany at the time. We came up on these Fräuleins in a bar. Yates said, "Darfy, see be gliding." They said, "Y'all." And "Darfy, see be gliding" means, "Can we sit with you all?" We must have drunk 10 quarts of German beer. My conscience and my sinuses were clear. I asked that Fräulein if she was a spy. She said, "Nein, but du bist ein bissel high." A condition not uncommon to the American soldiers.

0: Hey, y'all, after the news, we'll be back with another hour of the best country music. Now, you don't leave here. This is your buddy, J.B. Cloud from West Texas.
1: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
2: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
3: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
3: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Iran zou vanuit China satellietbeelden hebben gekregen van een Jordaanse basis waar Amerikaanse militairen zijn gelegerd. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van anonieme Amerikaanse functionarissen. Op die basis kwamen in juli 3 Amerikaanse soldaten om bij een Iraanse raketaanval. China zegt bewijs te willen zien en ontkent betrokkenheid van Chinese bedrijven. Over 12 dagen ontmoet Amerikaanse president Trump zijn Chinese ambtgenoot Xi. Mogelijk gaat het hier ook over. De graanexport uit Oekraïne ligt vrijwel stil door intensievere Russische aanvallen op graanterminals en schepen. En andersom bombardeert Oekraïne Russische havens, waardoor de wereldwijde graanexport stilvalt en de prijzen met een derde stijgen. Rederijen mijden de Zwarte Zee of rekenen veel hogere tarieven. Rusland valt de voedselketen bewust aan nu in Oekraïne de oogst binnenkomt. Moskou heeft het ook gemunt op distributiecentra voor supermarkten om de Oekraïnse burgers murf te krijgen. Een Tsjechische alpinist is om het leven gekomen in het Mont Blanc-massief. De man van in de 40 werd donderdag meegesleurd door steenslag. Dat gebeurde in de beruchte Couloir du Goûter op de klassieke route naar de Mont Blanc. Het gebied staat bekend als een van de gevaarlijkste delen van die route. Een vriend die met hem onderweg was, waarschuwde de hulpdiensten. In juli kwamen op dezelfde plek in het Mont Blanc-massief ook al 2 Tsjechische bergbeklimmers om door steenslag. En de Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was veroordeeld tot 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia en Guinea. Kouwenhoven leverde rond de eeuwwisseling wapens aan de Liberiaanse dictator Charles Taylor en schond daarmee internationale wapenembargo's. Hij vluchtte naar Zuid-Afrika en wist uitlevering aan Nederland jarenlang te voorkomen. Kouwenhoven heeft altijd zijn schuld ontkend. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
5: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
6: A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
7: A1 Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
7: De stem van jouw regio.
8: A1 Radio.
9: Great education to understand our statement.
10: Let's go out to center stage, WSM's Grand Ole Opry.
0: Welcome to the second hour of Countryland.

0: Welkom bij het tweede uur van Counting Out, waar we weer proberen vrolijk door te gaan. Nee, we doen het gewoon vrolijk doorgaan. Met de mooie bluegrass muziek en country muziek. En we openen ons tweede uur altijd met bluegrass muziek.
1: True.
0: Ja, en dat vind ik zo leuk. Daar hou ik van zulke dingen.
2: Mm.
0: Jawel. En dat tweede uur begonnen we met de Nashville Bluegrass Band. En het nummer Red Helen. Ja, ik kon het even niet zo gauw lezen. Maar al die kleine lettertjes die ik zelf neer zit, ik kan niet meer lezen. We gaan door naar Leen.
3: Ja, ik gooi wat tegenwicht erin met country en bluegrass.
0: Ja.
3: Ik wil weer eens wat country rock en Americana horen. En dat doe ik van Gram Parsons, die toch wel een grote naam is in die sector. Ondanks dat er in zijn veel te korte leven relatief weinig werk werd uitgebracht. Want neem nou zijn debuutalbum GP uit 1973. Dat was feitelijk zijn enige album dat hij in zijn leven onder zijn naam uitbracht. De opvolger ervan, Grievous Angel, die kwam daarna ook uit, maar dat was wel na zijn dood. En vandaag nog eens een typisch country nummer van Parsons, dat de opening is van dat eerste album GP, waarmee hij de brug slaat tussen country en popmuziek of rockmuziek, zoals je wilt. Natuurlijk met de achtergrondzang van Emmylou Harris, die zijn lief was in die tijd. Maar ook met muzikale ondersteuning van Glenn D. Harding, Al Perkins en Byron Berlin. En in dit Still Feeling Blue ook Al Mundy op banjo.

0: Dat was Gram Parsons, een van de mannen die de grondslag legde voor wat wij nu Amerikanen noemen. Still feeling blue.
1: Zo is het, maar
2: ja,
1: net.
2: Zeker.
1: Ja, ja, iedere keer als je die naam noemt, dan is het wel still feeling blue.
0: Ja, het is je denkt dan, wat zijn wij allemaal tekort gekomen doordat hij er niet meer was. Dat weet je natuurlijk niet. Nee, dat is een onzinnige vraag. Maar die komt wel bij je op.
1: Zo is het maar net. Nou goed, ik heb hier iets anders voor je, hoor. Earth and Sky. Songs of Laurie Lewis. Een van de allerbefaamste bluegrass muzikanten. Ze heeft verschrikkelijk veel liedjes geschreven die door anderen ook werden gezongen. En ik heb diverse cd's waar ze zelf uiteraard met haar eigen groep zingt. En deze cd heb ik nog niet zo lang. En die heeft toch een paar weken lang zo onbenut in mijn kast gestaan. En dus ja, staan iets van 15 nummers of 16 nummers zelfs. Dus er, zo voorlopig kunnen we daar wel mee uit de voeten. Zoals, ja, en dit nummer dat we nu gaan draaien, dat heeft menigeen al wel eens een keer gehoord. Restless Rambling Hearts.

0: Restless Rambling Heart. Laurie Lewis in heel fraai gezelschap met Tim O'Brien bijvoorbeeld. Kate Brislin. Marcus Sanders op de elektrische bas en Joe Goldmark op die perfijne pedal steel. De volgende cd, dat is helemaal het absolute einde. The Chieftains. En die hebben allerlei gastvocalisten uitgenodigd om... wat heet vocalisten? De hele Nitty Gritty Dirt Band doet mee bijvoorbeeld. En er zijn, dan zie ik de naam van Willie Nelson ook alweer. Met Kris Kristofferson en Harvey Joe. Maar ik heb een goede oude bekende eruit gekozen. I Can't Stop Loving You van Don Gibson. En het wordt gezongen door Don Williams. Met dus de Chieftains. Oh.
1: Mag even doorpraten.
0: Ja, de Chieftains. Hè, er zijn nog weet ik hoeveel mensen die... Emmylou Harris die zit, staat er ook op. Ricky Skaggs staat er ook op. En, even kijken. Jimmy, weer de Nitty Gritty Dirt Band. Heb je hem, Johan? Oké, komt-ie dan. 3, 4.

0: Ja, zoiets noem je Dreams of Yesterday.
1: Nou, dat is zeker.
0: I can't stop loving you. John Williams met The Chieftains.
1: Prachtig. Ja, ik hou van deze muziek omdat dit gewoon de muziek is die je rust kan krijgen.
0: Ja, maar ze zijn ook behoorlijk wild zo nu en dan. Hè?
1: Oh, die Chieftains. Ja, ja,
0: als
1: dat
0: daar die fiddles een keer gaan, dan, ja. Nou, dan kun je het schudden.
1: Ja, maar dit is fantastisch.
0: Maar dat hoor je de volgende keer wel. Dan draaien we weer iets anders. Hè?
1: Wij zijn breed in ons programma.
0: Zeker.
1: Gerrit.
2: Ja. Leen wilde Americana. Nou, hij krijgt Americana. jaren geleden, nadat Rodney Crowell in de jaren 70 gitaar speelde in Emmylou Harris, heb je er ook weer, hè? Emmylou Harris Hot Band, kwamen de twee samen en bracht in 2013 hun gezamenlijk album Old Yellow uit. Dat in 2014 de Grammy Award voor de beste Americana album won. Van dit album spelen we Invitation to the Blues. Dat werd oorspronkelijk geschreven door Roger Miller, de King of the Road. Hè?
1: Ja.
2: En in 1956, ook al een poosje geleden, een grote hit was van Ray Price. Invitation to the Blues.

0: invitation to the group.
1: Zo'n vrolijk deuntje met een trieste inhoud.
2: Ik raak nu de kluts kwijt.
1: Pak hem.
2: Waar is mijn kluts?
3: Pak hem weer.
2: Pak hem weer. Ik heb hem weer.
4: Mooi. Ja.
2: Mag ik weer?
4: Hij kroop over de grond.
2: Ik wil de muziek draaien uit de 10-delige tv-documentaire It Was The Music. En dat is een documentaire over Larry Campbell en Theresa Williams, die een tour maken door Amerika met allerlei optredens enzovoort enzovoorts. En ook repetities. Dat is gewoon heel erg interessant. En ik heb er destijds van genoten en draai er graag af en toe nog eens een nummer van. Zo ook vandaag de aloude klassieker van Buffalo Springfield, For What It's Worth, geschreven door Stephen Stills. En deze uitvoering werd opgenomen toen ze weer thuis waren in de studio's, in Lee Van Helm studio's. En ze werden toen bijgestaan door Buddy Miller, Patty Griffin en de Midnight Ramble Band, waar Larry en Theresa automatisch ook weer lid van zijn. En dat is de opvolger van de Lee Van Helm Band. For What It's Worth.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Iran zou vanuit China satellietbeelden hebben gekregen van een Jordaanse basis waar Amerikaanse militairen zijn gelegerd. Op die basis kwamen in juli 3 Amerikaanse soldaten om bij een Iraanse raketaanval. De graanexport uit Oekraïne ligt vrijwel stil door intensievere Russische aanvallen op graanterminals en schepen. Een Tsjechische alpinist is om het leven gekomen in het Mont Blanc-massief. De man van in de 40 werd donderdag meegesleurd door steenslag. En de Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was veroordeeld tot 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia en Guinea. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover de hoofdpunten van

0: In een stadje van deze omvang ongeveer. John Prine. Dolores Keen was de gast op deze plaat. Even kijken hoe dat... ja, In Spite of Ourselves. Een grandioos plaat weer van onze vriend John.
1: Ja. Ik zei net, terwijl de microfoons dicht stonden en jij zat te luisteren... John heeft goed naar zijn eigen If I Needed You geluisterd. Ja? Deed er wel aan denken.
0: Er zijn zo hier en daar altijd weer overeenkomsten... dat je denkt, van ja, dat kennen we misschien wel ergens van.
1: Dat is ook niet erg, toch?
0: Nee, als je er maar goed gebruik van maakt.
1: Ja.
0: En dat is John toevertrouwd.
1: Absoluut.
0: Ja.
2: En dan gaan we weer verder. Dan kijk ik Gerrit weer aan.
3: Ja, oké.
2: Okay. Durf je het nog aan, Gerrit?
3: Het gaat goed, toch? Ja. Vorige uur draaiden we You Look Like You Love Me. En dat was eigenlijk een uitgesproken verhaaltje... met een stukje muzikale ondersteuning. En toen ik dat voor het eerst hoorde, dacht ik... Hey, dat komt me bekend voor uit de jaren 60 en 70. Toen had je heel veel van die praat- en zingnummertjes. En ik heb er eentje voor uitgezocht... die in de jaren 60 bekend zijn geworden... door onder andere Skeeter Davis en Bobby Bear. En dat is dan The Dear John Letter. Een verschrikkelijk zielig verhaal. En dat gaan we nu horen in een duet van Skeeter Davis... en hoe heet die meneer ook alweer? Teddy Nelson, een Noorse countryzanger.

0: dat zal je toch maar overkomen.
1: Ja.
2: Dat is een tranentrekker, eerste klas, Gerrit.
1: Ja.
2: Kon het ook niet droog houden.
1: Ach. Nee, en ook ik zweet tussen mijn tenen staan. Dus.
2: Ja. Enzovoort. Ja. Het volgende nummer vinden we op afzonderlijke albums van verschillende artiesten. Dat is weer wat anders. Het gaat om een concertopname van Jerry Douglas samen met Mumford & Sons en Paul Simon. De opname staat zowel op Babel van Mumford & Sons als op Traveller van Jerry Douglas. Het genieten is overigens hetzelfde, want wat een prachtige uitvoering van de boxer van Simon & Garfunkel wordt hier weergegeven. Een subtiele spel van Douglas in de solo op de dobro geeft mij kippenvel.

0: Alleen al het geluid van Jerry Douglas. Ja. Ik vind dat zo mooi.
1: Kun je nou begrijpen dat ik dit een mooi nummer vind en dat ik dit, de muziek ook heel mooi vind van.
0: Ja. Het is heel apart, ja.
1: De dobro?
0: Ja, zeker. Ja. En dat te bedenken dat Paul Simon ook meespeelt, maar die hoor je niet. Die speelt mee op gitaar.
1: Nou, hij past niet op het papier.
2: Het valt een beetje weg, hè?
0: En die was toevallig in de stad. Ik heb de verhaal erachter eens een keer gelezen. Die was toevallig in de stad. Dat Jerry Douglas vroeg om dit te doen. En toen zei hij, oh, Paul Simon is ook in de stad. Dan spelen we de boxer. Dan vragen we hem er ook bij. Heerlijk hoe dat dan gaat.
2: Dat is nou muziek, hè?
0: Ja, dat is muziek.
2: En als je goede kennissen hebt, dan is het altijd feest.
0: Ja,
2: hier komt dan weer zoiets. Ricky Skaggs, Country Hits, Bluegrass Style. Nou ja, hij is redelijk onderlegd in bluegrass. Maar hij heeft ook een periode gehad dat hij behoorlijk elektrisch was en zo. Dus hij gooit alles bij elkaar. En hij gaat hier een nummer van Mel Tillis zingen. Honey, Open That Door. En het merendeel van de snaren, dat wordt hem natuurlijk weer toevertrouwd. Want hij speelt zo ongeveer alles. Hè? Net geen dobro, geloof ik. Maar voor de rest is hij heel onderlegd in alles wat snaren heeft.

0: Nou, die deur zal nou wel open zijn, hè?
1: Ja, ik denk het wel, hoor.
0: Open that door. Van de CD Country Hits Bluegrass Style. Ricky Skaggs. En daar zit hij onder andere bijvoorbeeld nog op met You Got a Lover, Cajun Moon en nog wat diverse bekende. En die krijgen dus een eigen behandeling.
2: Ja. Mooi. Dan gaan we nog een keer naar de buurman tegenover.
3: Ja.
2: En dan Don Henley, hè?
3: Ja, in 2050 bracht de Eagles-zanger Don Henley zijn vijfde studioalbum uit, Casey's County. Met daarop bijgestaan door veel grote namen uit de muziekwereld. Met Mick Jagger van de Rolling Stones en Miranda Lambert nam hij het nummer Bramble Throws op. Het was de eerste keer dat Henley en Jagger samen de studio indoken. En Jagger neemt dus het derde deel van de song voor zijn rekening en speelde daarbij de mondharmonica. Bramble Throws.

0: Mandy Smith. Ja, Long Distance Shores is de cd. En het nummer daarvan was Out Loud. Prachtig.
1: Ja, ik hoor weer wat bekend. Maar niet lekker.
0: Ja, dat is altijd de ellende. Hè, van iets wat je begint en toch weer moet afmaken.
1: Ja, dat is zo jammer, hè.
2: Ja. Er gaat weer een playlist, de prullenbak in.
1: Ach.
0: Nou ja. Volgende keer weer een
2: afgewerkt.
0: Nieuwe.
2: Ja, volgende week weer ook.
1: Daar gaan we zeker voor zorgen. Mensen dus die willen kijken de komende tijd naar playlisten van ons en programma's en artiesten. Ze komen op de website, dus ga daar naar kijken en geniet ervan. Want, wat ik gehoord heb, is het zeker genieten. Dus op de website van countryland.nl, daar is het allemaal te vinden. Ja, ik ga maar gelijk jullie bedanken. Leen, dank je wel.
2: Ja, graag gedaan.
1: Aro, jij ook, dank je wel.
0: Het was me een groot genoegen.
1: Ja. Gerrit ook.
2: Ik heb ervan genoten.
1: Nou, fijn. Je deed goed, Gerrit.
2: Oké, dankjewel.
1: En, Johan, bedankt voor de techniek. Ja, ik kan wel zoveel vertellen. Dat ga ik niet doen. Ik ga nu zeggen, gewoon luisteraars, tot de volgende keer.
0: Bye bye.
3: That's the wrong chord, guys.
4: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
5: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
6: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
5: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
6: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Zweden gaan morgen naar de stembus voor een spannende nek-aan-nek-race bij de parlementsverkiezingen. Het centrum-linkse en centrum-rechtse blok staan in de peilingen vrijwel gelijk. Belangrijke thema's zijn de economie, gezondheidszorg en de sociale voorzieningen. Premier Ulf Kristersson hoopt met zijn centrum-rechtse blok door te kunnen regeren. Daarvoor heeft hij wel de radicaal-rechtse sferige Democraterna nodig. Op links is er nog onduidelijkheid over welke partijen mogelijk samen zouden kunnen gaan regeren. Iran zou vanuit China satellietbeelden hebben gekregen van een Jordaanse basis waar Amerikaanse militairen zijn gelegerd. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van anonieme Amerikaanse functionarissen. Op die basis kwamen in juli 3 Amerikaanse soldaten om bij een Iraanse raketaanval. China zegt bewijs te willen zien en ontkent betrokkenheid van Chinese bedrijven. Over 12 dagen ontmoet Amerikaanse president Trump zijn Chinese ambtgenoot Xi. Mogelijk gaat het hier ook over. In Oeganda is koning Oyo van het koninkrijk Toro begraven. Er kwamen duizenden mensen naar de uitvaart van de monarch die vorige maand op 34-jarige leeftijd overleed aan kanker. Oyo werd vorig jaar nog door Guinness World Records erkend als jongste koning ter wereld. Hij kwam namelijk al in 1995 op 3-jarige leeftijd op de troon. Na zijn overlijden is er flinke oneenigheid ontstaan over zijn opvolger. Een commissie wees zijn neef aan als nieuwe koning, maar familieleden zeggen dat Oyo zijn eigen zoon had gewild. En de Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was veroordeeld tot 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia en Guinea. Kouwenhoven leverde rond de eeuwwisseling wapens aan de Liberiaanse dictator Charles Taylor en schond daarmee internationale wapenembargo's. Hij vluchtte naar Zuid-Afrika en wist uitlevering aan Nederland jarenlang te voorkomen. Kouwenhoven heeft altijd zijn schuld ontkend. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
6: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
8: A1 Radio.
6: Goedenavond.
8: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek.

0: basis waar Amerikaanse militairen zijn gelegerd. In Oeganda is koning Oyo van het koninkrijk Toro begraven. Er kwamen duizenden mensen naar de uitvaart van de monarch die vorige maand op 34-jarige leeftijd overleed aan kanker. En de Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was veroordeeld tot 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia en Guinea. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio, de stem van jouw regio. DJ Tony.

omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio. DJ Tony.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio.
4: Een 76-jarige surfer is vanmiddag overleden voor de kust bij Noordwijk. De politie gaat voorlopig uit van een ongeval. Getuigen zagen de man nog op het water, maar toen hij niet terugkwam, werd er een zoekactie gestart. Daarbij werd ook een helikopter ingezet. De man werd later uit het water gehaald en er is ook nog geprobeerd om hem op het strand te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het onderzoek loopt nog. Tienduizenden mensen hebben vandaag in Duitsland gedemonstreerd tegen radicaal rechts en de Alternatieven für Deutschland vanwege de historische verkiezingswinst van de partij in de deelstaat Sachsen-Anhalt vorig weekend. In Düsseldorf gingen zo'n 20.000 mensen de straat op, in Hamburg 25.000. In Berlijn waren volgens de politie 18.000 demonstranten, terwijl de organisatie spreekt van 32.000. De Duitse Binnenlandse Inlichtingendienst ziet Alternatieven für Deutschland als een vermoedelijk extremistische partij. De Zweden gaan morgen naar de stembus voor een spannende nek-aan-nek-race bij de parlementsverkiezingen. Het centrum-linkse en centrum-rechtse blok staan in de peilingen vrijwel gelijk. Belangrijke thema's zijn de economie, gezondheidszorg en de sociale voorzieningen. Premier Ulf Kristersson hoopt met zijn centrumrechtse blok door te kunnen regeren. Daarvoor heeft hij wel de radicaal-rechtse sferige Democraterna nodig. Op links is er nog onduidelijkheid over welke partijen mogelijk samen zouden kunnen gaan regeren. En China en India willen samen een oplossing vinden voor hun al jaren durende grensconflict. Dat spraken de leiders van beide landen tijdens een ontmoeting op de BRICS-top in India af. De grens door de Himalaya is zo'n 3500 kilometer lang en wordt aan beide kanten zwaar bewaakt. In 2020 was daar nog een militair treffen waarbij 24 militairen omkwamen. Sindsdien zijn de betrekkingen tussen China en India verbeterd en groeit de handel sterk, met vorig jaar een handelsrecord van ruim 155 miljard dollar. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
2: De stem van jouw regio.
1: A1 Radio.
2: DJ Tony op A1 Radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een 76-jarige surfer is vanmiddag overleden voor de kust bij Noordwijk. De politie gaat voorlopig uit van een ongeval. Tienduizenden mensen hebben vandaag in Duitsland gedemonstreerd tegen radicaal rechts en de Alternatieven voor Deutschland vanwege de historische verkiezingswinst van de partij in de deelstaat Sachsen-Anhalt vorig weekend. De Zweden gaan morgen naar de stembus voor een spannende nek-aan-nek-race bij de parlementsverkiezingen. Het centrum-linkse en centrum-rechtse blok staan in de peilingen vrijwel gelijk. En China en India willen samen een oplossing vinden voor hun al jaren durende grensconflict. Dat spraken de leiders van beide landen tijdens een ontmoeting op de BRICS-top in India af. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio, de stem van jouw regio. DJ Tony.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. Een 76-jarige surfer is vanmiddag overleden voor de kust bij Noordwijk. De politie gaat voorlopig uit van een ongeval. Getuigen zagen de man nog op het water, maar toen hij niet terugkwam werd er een zoekactie gestart. Daarbij werd ook een helikopter ingezet. De man werd later uit het water gehaald en er is ook nog geprobeerd om hem op het strand te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het onderzoek loopt nog. Tienduizenden mensen hebben vandaag in Duitsland gedemonstreerd tegen radicaal rechts en de Alternatieven voor Deutschland vanwege de historische verkiezingswinst van de partij in de deelstaat Sachsen-Anhalt vorig weekend. In Düsseldorf gingen zo'n 20.000 mensen de straat op, in Hamburg 25.000. In Berlijn waren volgens de politie 18.000 demonstranten, terwijl de organisatie spreekt van 32.000. De Duitse Binnenlandse Inlichtingendienst ziet Alternatieven voor Deutschland als een vermoedelijk extremistische partij. En China en India willen samen een oplossing vinden voor hun al jaren durende grensconflict. Dat spraken de leiders van beide landen tijdens een ontmoeting op de BRICS-top in India af. De grens door de Himalaya is zo'n 3500 kilometer lang en wordt aan beide kanten zwaar bewaakt. In 2020 was daar nog een militair treffen waarbij 24 militairen omkwamen. Sindsdien zijn de betrekkingen tussen China en India verbeterd en groeit de handel sterk, met vorig jaar een handelsrecord van ruim 155 miljard dollar. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: De stem van jouw regio.
0: AE Radio.
3: Goedenavond. In de komende 2 uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis is niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit, haal diep adem en ontspan. Dit is Studio GH.

Goedenavond, luisteraars. Van harte welkom bij Studio Revo vandaag. Het is voor mij de laatste voor mijn vakantie. Vandaar dat er zometeen aan het einde van de show geen cover is. Die slaan we dan heel eventjes over. Vorige week hadden we natuurlijk wel een cover, namelijk Lady in Black in uitvoering van Gregorian. Het origineel is van Uriah Heep en komt uit het album Salisbury, wat in 1970 op de markt kwam. Hier is het origineel van Lady in Black.

Dat is dan weer dan het origineel. En de koffers gaan heel eventjes in de koelkast. En over 4 weken gaan we daar weer mee verder. Wat ook een tijdje dus in de koelkast komt te staan zijn de live tracks. We gaan voor vandaag terug naar 2012. Florence en de Machine gingen toen naar de studios van MTV voor een plug-sessie. En daarvan heb ik 4 tracks uitgekozen. Zo dadelijk What the Water Gave Me. We vertrouwen af met Only If For A Night. Hier zijn Florence en de Machine.

De komende drie weken dus geen unplugged sessies. Dit was Florence and the Machine. En de laatste twee tracks die we draaiden waren achtervolgens The Cosmic Love en ze is Hardlines. En op 10 oktober dan gaan we verder. En dan waarschijnlijk met de unplugged sessie van Alicia Keys. Wij gaan nu kalm zijn richting het album van de week. En daar hebben we nog één plaatje klaarstaan. Nou, eentje van Pat Benatar. Van het album Cries of Passion, het nummer I'm Gonna Follow You. Hier is Pat Benatar.

En ik, Tanita Tikaram, die kennen we natuurlijk allemaal van het album Ancient Heart. En de solo hit Twist in My Sobriety. Maar ze bleef daarna nog vol cd's maken. En het album Sentimental is er dus één van. Dit album dus vandaag centraal. Met in dit uur twee tracks. Heart in Winter. Maar we gaan beginnen met My Love. Hier is Tanita Tikaram.

Straks in het tweede uurtje hebben we nog twee tracks van het album Sentimental te gaan. Voor nu zijn we toegekomen aan de laatste plaat van dit eerste uurtje. Na die plaat gaan we plaatsmaken voor het nieuws. En na het nieuws is het de beurt aan de Electric Light Orchestra om het tweede gedeelte te openen. We gaan dit uur afsluiten met Meatloaf. In 1993 kwam het Fallout of Bed Out of Hell. Bed Out of Hell 2, Back to Hell heette het volledig. Van dat album draai ik The Objects in the Rear Mirror May Appear Closer Than They Are. Tot zover het slot van het uurtje. Graag tot zo dadelijk.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In Rotterdam-Zuid is de afgelopen avond een bestuurder van een fatbike overleden nadat hij door de politie was aangehouden. De man werd staande gehouden en kon zich niet identificeren. Volgens omstanders was er daarvoor sprake van een achtervolging. Tijdens de aanhouding werd de man onwel en moest hij worden gereanimeerd. Dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche onderzoekt nu wat er precies is gebeurd, wat gebruikelijk is bij een overlijden tijdens een aanhouding van de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Dat zegt de aanklager in Rouen na een nieuw onderzoek. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons tussen Rouen en Caen 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het treinincident gaat overdag verder. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. En Celine Dion zorgt in Parijs voor complete gekte onder haar Franse fans. De Canadese zangeres geeft in totaal 16 concerten in de Franse hoofdstad en afgelopen avond was het eerste van die serie. Voor die optredens waren ruim 400.000 kaarten beschikbaar. Zo'n 9 miljoen mensen probeerden er eentje te bemachtigen. Fans staan urenlang voor haar hotel in de hoop een glimp van haar op te vangen. De 16 concerten kunnen Parijs mogelijk honderden miljoenen euro's aan extra inkomsten opleveren. Het weer, her en der een bui bij 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het noorden en midden van het land en vooral wolken en regen in het zuiden bij een graad of 20. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: De stem van jouw regio.
0: AE Radio.
3: Goedenavond. In het komende uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit, haal diep adem en ontspan. Dit is nog een uur Studio.

Welkom terug bij Studio G, waar we het tweede uur begonnen met muziek van de Electric Light Orchestra. Van het album Discovery uit 1979, Need Her Love. En sommige critici vonden het album te disco-achtig. En ze dachten dat het een anagram was van Very Disco. Je hoeft er weer om te draaien en je hebt het. Het laatste uurtje voor mijn vakantie. En daarin dus geen cover van de week. Maar wel natuurlijk het album van deze week. En het album van 10 oktober. Daar gaan we daarna vooruitblikken. Maar voor het zover is gaan we terug naar 1996. Tori Amos komt toen uit met het album Boys for Peely. En daar staat het combinatienummer op Beautiful Queen en Horses op. En die 6 minuten gaan we nu afspelen.

Dat zou weer dan Tori Amos. Een tijdje terug hadden we die ook al in een plukt-sessie. En ja, dit was dan de plukt-versie. Wij gaan verder met het album van deze week. En dat is er eentje van Tanita Tikaram. Vorige uur al twee tracks gedraaid van het album Sentimental uit 2005. Ook in dit uur twee tracks, zo dadelijk Every Day Is New. Maar we gaan beginnen met Something New.

crossover aan Tanita Tigran en het album Sentimental uit 2005. Zoals gezegd, de komende drie weken hebben we geen album van de week. Dan heb ik een vakantieprogrammering met Spaanstalige en Franstalige titels. Het kan ook instrumentaal zijn, maar als het gezongen is, dan is het dus in die specifieke taal. Op 10 oktober dan gaan we natuurlijk verder met het album van de week. En dan hebben we het album The Earth Is van Air Supply. Dat gaan we dan, net als altijd, met in elk uur twee trekjes draaien. En we hebben natuurlijk nu alvast het voorproefje. Love Conquers Time. Hier is Air Supply.

We draaiden drie plaatjes non-stop. Na Air Supply was de beurt aan Ben Dragon met het nummer Indigo. Dat komt van het album Pure uit de 2008. En zij is John Anderson met Concerto Due. Een track van Earth, Mother Earth uit 1997. En dat was de één na laatste plaat voor vandaag. En inderdaad, geen cover, daar gaan we in oktober mee verder. De laatste plaat van vandaag is Daniel Van Jealous van het album Apocalypse des Animés uit 1973, The Creation du Monde. Daarna het nieuws, en na het nieuws natuurlijk de nachtprogrammering tot aan de vroege zondagochtend. Jullie geven het volgende week weer, maar dan met een non-stop versie. Graag tot dan.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In Rotterdam-Zuid is de afgelopen avond een bestuurder van een fatbike overleden nadat hij door de politie was aangehouden. De man werd staande gehouden en kon zich niet identificeren. Volgens omstanders was er daarvoor sprake van een achtervolging. Tijdens de aanhouding werd de man onwel en moest hij worden gereanimeerd. Dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche onderzoekt nu wat er precies is gebeurd, wat gebruikelijk is bij een overlijden tijdens een aanhouding van de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Dat zegt de aanklager in Rouen na een nieuw onderzoek. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons tussen Rouen en Caen 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het treinincident gaat overdag verder. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. En Celine Dion zorgt in Parijs voor complete gekte onder haar Franse fans. De Canadese zangeres geeft in totaal 16 concerten in de Franse hoofdstad en afgelopen avond was het eerste van die serie. Voor die optredens waren ruim 400.000 kaarten beschikbaar. Zo'n 9 miljoen mensen probeerden er eentje te bemachtigen. Fans staan urenlang voor haar hotel in de hoop een glimp van haar op te vangen. De 16 concerten kunnen Parijs mogelijk honderden miljoenen euro's aan extra inkomsten opleveren. Het weer, her en der een bui bij 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het noorden en midden van het land en vooral wolken en regen in het zuiden bij een graad of 20. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In Rotterdam-Zuid is de afgelopen avond een bestuurder van een fatbike overleden nadat hij door de politie was aangehouden. De man werd staande gehouden en kon zich niet identificeren. Volgens omstanders was het daarvoor...